0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis.

0: moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag, met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designen. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland. Geweten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarezen speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
6: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemorgen. Het aantal ambtenaren bij de gemeente Utrecht is de afgelopen jaren gegroeid naar bijna 6300. En de kosten zijn gestegen met 42% naar 586 miljoen, blijkt uit onderzoek van U-Stad. De stijging van het bedrag komt niet omdat er het afgelopen jaar meer ambtenaren bij zijn gekomen, maar omdat ze meer zijn gaan verdienen. Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde op 10 per 1000 inwoners ligt. De enige speler uit Utrecht in het Nederlands elftal speelt morgen niet tegen Zweden, want hij heeft een lichte hersenschudding. Quinten Timber, daar gaat het om, heeft hij opgelopen omdat hij tijdens een training tegen een ploeggenoot is gebotst. Timber viel al wel in tegen Japan. Hoe lang hij geblesseerd is, meldt de KNVB niet. En komend weekend loopt een record aantal mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. 10.000. Deelnemers lopen routes tot 50 kilometer en haalden daarmee al ruim 1,5 miljoen euro op. Het geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen. Er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Het weer dan. Het is al snel erg warm vandaag. Het is al rond 11, 12 uur boven de 30 graden en het stijgt nog wel eventjes door. Dat betekent wel dat de dag eindigt met veel regen en onweer.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
6: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Bingo non-stop.

you down. Is alles dan voor niets geweest?

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Cindy en lieveling, een hele goede morgen. Het is vrijdag 19 juni, de volle vrijdag van Bingo FM. We gaan beginnen. Nu met 2 uur informatie uit de stad Utrecht en een hele race om lekkere muziek.

Miss Montreal en Mart Hoogkamer. En we zijn gaan houden van haten. We zijn gaan houden van hitte. Zo kun je dat ook wel zeggen. Wat was het warm, hè, vannacht. Nou ja, ik zal het zo ook nog even aanstippen. Code geel tot en met de aankomende zaterdag. En dat houdt in dat je elkaar een beetje in de gaten moet houden. Dat het echt bloedje heet is. En dat het bloedje benauwd kan worden. Door die hele hoge luchtvochtigheid. Dat is wat het is op dit moment. En vanmiddag zou het ook nog wel eens kunnen gaan hagelen. Het is nu 20 graden. We gaan misschien wel de 2 tot 33 graden aantikken. Ja, en heel veel mensen vinden dat heel onprettig. Het zou langzamerhand ook een bui kunnen gaan veroorzaken. Met onweer, hagel en windstoten later in de middag. Maar ja, of dat gaat gebeuren bij ons, dat is nog maar de grote vraag. Wordt vooral gezegd, dat zou wel eens in het zuidoosten kunnen zijn. Nou ja, code geel in ieder geval tot aankomende zaterdagmiddag. Dus tot morgenmiddag. En ik heb zelfs nog één file. Dat is bijna ongelooflijk, joh. Op de vrijdag. Hij is net binnengekomen eigenlijk. Op de A27 staat 2 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein. Dat is Utrecht richting Gorinchem. Dus als je bij Lunetten rijdt, dan kom je in 2 kilometer file. Hou er een beetje rekening mee. Voor de rest, nou ja, daar ga ik het zo over hebben. Veel water drinken en lekker rustig luisteren naar Bingo FM, want wij zijn er tot 12 uur. Dat hoor je zo. Eerst even, ciao, doei, adios.

0: Dag, ciao, doei, adios, Guido van der Graaf, hoor je hier bij Bingo FM. Het is de volle vrijdag van Bingo FM, je bent welkom. Alle programma's staan weer op een rijtje tot 12 uur vanavond. We gaan er weer flink voor en het wordt bloedje heet. En er wordt van alles en nog wat voorspeld. Zon, regen, onweer, het kan allemaal voorkomen vandaag. En hou iedereen in de gaten, want dat hitteprotocol, dat geldt ook voor vandaag. Dus dat houdt in dat je iedereen in de gaten moet houden. Ik heb het er net ook al een klein tikje aan gestipt, maar hou jezelf en oudere mensen en jongere mensen in de gaten dat er voldoende gedronken wordt. Zet je vader of moeder niet voor de ventilatoren neer. Het is maar een kleine tip. Ik deed dat vroeger. Maar ja, daardoor droog je nog meer uit als ouderen. Dat is echt heel heftig hoor. Daar moet je echt een beetje mee uitkijken. En dieren hebben ook liefde en schaduw nodig. En mensen die buiten werken ook. Hallo lieve buitenwerkers. Fijn dat jullie ook weer erbij zijn. Kijk een beetje uit met al die zon. En ook met die onweersbuien. Die eventueel voorbij gaan komen. Ik zeg het toch nog maar even. Goed. Het is de volle vrijdag van Bingo FM. Het is weer vrijdag. We gaan lekker naar het weekend toe werken. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je met alle programma's hier live. En we hebben veel leuke dingen. Onder andere bijvoorbeeld de bingo schijf. Die hoor je zo tegen 3:15 ongeveer. Wie of wat de nieuwe bingo schijf in handen heeft. En dan hebben we ook nog één belangrijke meneer vanmiddag aan de telefoon. Maar dat hoor je allemaal wel in de show van Kevin en Suzanne. Ik heb Mike Pietersen voor je en Engel. Daar begin ik mee. Een lekker rustig begin van deze warme dag. Want ja, om alleen maar hysterische olkebolke muziek te gaan draaien, dat lijkt me ook nou niet een heel goed idee om lekker cool te blijven.
1: De eerste keer dat ik je zag,

Cineca, ik doe wat ik wil. Hier bij Bingo FM, de grote letters van de City Bioscoop aan de Voorstraat. Die moeten blijven hangen, dat vindt de gemeente althans. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming. Het is nog helemaal niet bekend wat er nou precies in komt. En aan de buitenkant hangen die grote letters City. Ja, voor mij is dat de gesneden koek op de Voorstraat. Maar ja, het is de intentie van de gemeente Utrecht om die letters te behouden. Dat schrijft het college van BNW in antwoord op vragen van de partij GroenLinks, Utrecht Nu en CDA. Nou, gisteren was er weer gemeenteraad. Nieuwe eigenaar, die moet ook onderzoek laten doen naar de geschiedenis en de waarde van het gebouw. Daarbij wordt gekeken naar de waarde van de cityletters. En de resultaten van het onderzoek worden na de zomer verwacht. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Er gaat geen nieuwe bioscoop in komen. Tenminste, de Kinepolis bioscoop, de eigenaar, die sloot vorige maand definitief de deuren. En het gebouw verkeerde al langere tijd in slechte staat. Er was vorig jaar al een heleboel over te doen. Het ziet er niet uit. Nou, het pand is verkocht. In de koopovereenkomst staat dat er de komende 20 jaar geen nieuwe bioscoop in het gebouw mag komen. Oh, nou, de gemeente vindt de verkoop jammer voor het filmaanbod in de binnenstad van Utrecht. En ook vindt de gemeente het spijtig dat de sluiting van City samenvalt met het verdwijnen van de Rembrandt-bioscoop aan de Oude Gracht. Ja, ook dat gebouw is verkocht. Ik heb er nog gewerkt, joh. En het zal niet terugkeren als bioscoop. Het is toch wat, hè? Ik helemaal bovenin het gebouw van de Rembrandt-bioscoop heb ik tijdens een zomerperiode zoals nu, met dit warme weer, alle reclamefilmpjes aan elkaar zitten monteren. Dat heb ik mezelf toen aangeleerd. Het was een hartstikke leuk vak. Nou ja, omdat de City Bioscoop een rijksmonument is, mag de eigenaar ook niet zomaar het uiterlijk van het pand veranderen. Mag alleen als het historisch passend is of als de nieuwe eigenaar kan aantonen dat het gebouw met bepaalde aanpassingen beter te gebruiken is. Dus wat er gaat gebeuren, ik ben heel erg benieuwd, mensen. Maar de letters, als het even kan, blijven dus op de City Bioscoop. Ja, elk stukje daar in de Voorstraat is historisch, hè. Precies tegenover de City Bioscoop heb je de bakkerijtje waar ook de letters weer teruggekomen zijn op de muren. Ach ja, dat zijn van die dingen. Het hoort bij Utrecht. Hier is Sergius Kustus en Louise.

Mickey van Wijk en Danny Vroeger. Wat zijn er toch een hoop vrogers actief in de muziek nog steeds. Hè? Papa Vroeger en alle zonen Vroeger die leuke dingen doen. Maxime en Danny hoorde je net. Danny in dit geval met knipperlicht. Ik ben Bingo FM. We gaan richting het nieuws van 8:30 op deze uitzonderlijke warme vrijdag. Want dat gaat het echt worden. Hè? Ik zie de temperaturen meter al omhoog lopen. Met de bank zitten ze Roxy Dekker. Tot zo, tot zo. Nou, gezellig.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het aantal ambtenaren bij de gemeente Utrecht is de afgelopen jaren gegroeid naar bijna 6300. En de kosten zijn gestegen met 42% naar 586 miljoen, blijkt uit onderzoek van U-Stad. De stijging van het bedrag komt niet omdat er het afgelopen jaar meer ambtenaren bij zijn gekomen, maar omdat ze meer zijn gaan verdienen. Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde op 10 per 1000 inwoners ligt. De enige speler uit Utrecht in het Nederlands elftal speelt morgen niet tegen Zweden, want hij heeft een lichte hersenschudding. Quinten Timber, daar gaat het om, heeft hij opgelopen omdat hij tijdens een training tegen een ploeggenoot is gebotst. Timber viel al wel in tegen Japan. Hoe lang hij geblesseerd is, meldt de KNVB niet. En komend weekend loopt een record aantal mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. 10.000. Deelnemers lopen routes tot 50 kilometer en haalden daarmee al ruim 1,5 miljoen euro op. Het geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen. Er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Het weer dan. Het is al snel erg warm vandaag. Het is al rond 11, 12 uur boven de 30 graden en het stijgt nog wel eventjes door. Dat betekent wel dat de dag eindigt met veel regen en onweer.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: kan van ome Willem is op reis geweest. Waar ging hij dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en voulez-vous.
2: Mooi verhalen, Wim Sonneveld, 1968. De hele wereld was aan het veranderen. Hij kwam met het liedje De Kat van Oma Willem. En mensen gingen toch nog niet zo snel naar Parijs of naar het buitenland of naar Duitsland of naar Spanje. Dus het was heel exotisch en leuk. En het ging nog over De Gaulle, een van de grote staatsmannen van Frankrijk. Het was een enorme hit. Het werd nummer 2 in de top 40 en 10 weken in de lijst. En op de B-kant, op de step, op de step, op de step. Ben zo blij dat ik hem heb. Ja, dat ken ik dan ook weer. Maar dit was een hele grote hit. Geschreven door Annie M. G. Schmidt. De grote tekstschrijver en überhaupt grote schrijver van de vorige eeuw. En de muziek gecomponeerd door Harry Ballenke. Aflevering 16 van Ja Zuster, Nee Zuster. Met Hetty Blok, Leen Jongewaard en de Jonkies. En de Jonkies bestonden ook aan het eind een aantal mensen die later zouden doorbreken. Waaronder Barry Stevens, die zat er ook in. En Barry Stevens is volgens mij deze week echt officieel nu gestopt met dingen doen. Nou ja, Wim Sonneveld, een Utrechtse artiest eigenlijk, die niet wist hoe snel die naar Amsterdam moest vluchten. En daar is hij zeer gelukkig geworden met zijn persoonlijke assistent. Dat is de tekstschrijver van het dorp. Ja, zo werd dat nog genoemd in die tijd. Wim Sonneveld was homoseksueel. Maar ja, dat kon je in die tijd volgens mij nog niet zo 1, 2, 3 zeggen. Alhoewel Wim Sonneveld er wel een beetje mee zat te koketteren altijd. Ah, hartstikke leuk. Utrechtse artiest, F in het zonnetje en De Kat van Ome Willem. Een hele grote hit in Nederland in 1968. Ik heb het Donnie en Senne. Waar blijf je nou? Ik heb Dario en Aldo Lima. Die hebben een nieuw liedje Zon en Zol. Nou, daar hebben we mee te maken vandaag. En Dean Solners, Janna, daar begin ik mee.

0: TikTok.
1: Waar blijf je nou?
0: God, waar blijf je nou?
1: Hier hoorde je Donnie en Senna. En waar blijf je nou? Nou, waar blijft hij nou, die knip bij de Catharijnen Singel? Ja, ik zit er niet op te wachten. Maar in september wil college van BMW... en het nieuwe college gaat zich volgende week trouwens voorstellen. En die willen dat ook, hoor. De Catharijnen Singel afsluiten. Tenminste, ik neem dat aan. GroenLinks D66, ja. Waarom moet de rechter nou beslissen dat de Catharijnen Singel in Utrecht voorlopig helemaal niet voor het autoverkeer mag worden afgesloten? Dat is de vraag. Tijdens een kort geding dat honderden ondernemers en bedrijven hebben aangespannen tegen het Utrechtse college. En ze willen voorkomen dat de knip in de Catharijnen Singel wordt gerealiseerd voor de rechter uitspraak heeft gedaan in een beroepsprocedure die tegen de verkeersmaatregelen is aangespannen. En dat zijn niet de minste bedrijven, kan ik je melden, hoor. SAV is een heel groot bedrijf. Ik heb er nog gewerkt. Dat was de vroegere Brouwer Kloop, maar tegenwoordig een groot internationaal bedrijf. Hotel Karel de Vijfde, waar we trots op mogen zijn. Die zeggen ook, ja, we zijn een vijfsterren hotel. We kunnen dat waarschijnlijk niet volhouden. Utrecht Centrum Management is ook daarmee bezig. De 1700 kleinere ondernemers die zijn erin verenigd en zij vrezen grote financiële schade, omdat ze door de afsluiting slechter bereikbaar worden voor winkelen, publiek, werknemers, leveranciers en bezoekers. Clépierre van Hoogkaterijnen, de eigenaar, die heeft ook gezegd, ja, weet je, het zal allemaal wel als die knip er komt, maar dat gaat een heleboel geld kosten. En mensen die moeten omrijden om een auto te parkeren. En volgens Clépierre zegt, stel dat het wordt afgesloten, en als de rechter besluit volgend jaar bijvoorbeeld het idee zou hebben om dat terug te draaien, zijn de klanten niet zomaar terug. Dus ook de eigenaar van de parkeergarages bij het winkelcentrum, die is kwaad. Ach, die zijn zo kwaad. Nou weet ik dat de gemeente Utrecht eigenlijk met de hand in de pet elke keer moet naar Hoogkaterijnen, naar Clépierre, naar de Jabus en naar de NS. Nou, de Jabus heeft al dingen aangespannen die terug zijn gedraaid. Dat ging over allerlei milieueisen. En of die knip nou doorgaat, ik ben heel erg benieuwd. Dit is toch wel een dingetje natuurlijk. Nou, volgens de bezwaarmakers, dus wat ik net heb genoemd, SOV en onder andere de Centrum Management Utrecht, Karel de Vijfde en ook particuliere mensen, die zeggen, ja, weet je, wij hopen dat de knip gewoon geen spoedeisende maatregel is, helemaal niet. Dus dat dat voorlopig wordt teruggedraaid. Trouwens, bij die knip, bij de Catharijnen Singel blijft het niet, hè. Want er worden ook geplande afsluitingen bij het Lombokplein en Ledig Erf uitgevoerd. Ja, ja. Dus het is zo langzamerhand een beetje het college van BMW. Dat hebben wij zelf verkozen als Utrechters. De grotere partijen, die hebben de macht in handen. Is een beetje nu de gevecht tegen ondernemers. Mensen die vinden dat die knip helemaal niet moet komen bij de Catharijnen Singel. En liever ook niet bij het Lombokplein en Ledig Erf. Ik ben heel erg benieuwd of wij echt zo'n rechterstad ook gaan worden. Hè? Want ja, er wordt van alles en nog wat besloten. Maar een rechter kan dingen terugdraaien. Dat hebben we en met de milieuzones gehad, en bij de Jabus, en nu ook dit. Ben benieuwd wat hieruit komt. Ik hou ervan op de hoogte sowieso. Hè. Het is vrijdag, tijd voor Koos Alberts, lekker meezingen. Het leven is de

Wel mooie jongen, ja, een mooie vriend. Ja, leuk. Koos Alberts, ach, wat heb ik die man vaak geïnterviewd. Zo'n vreselijk aardige gozer. Ik heb nooit probleem met hem gehad, laat ik het zo zeggen. En trouwens, de uitspraken. Ik had het net over de uitspraak over het kort geding tegen de knip bij de Catharijnen Singel, wat er in september eventueel zou moeten komen. De uitspraak is over 2 weken, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, een hoop mensen zullen denken van...

0: nou niet gek?
1: Denkt die jongen nou toch wel? Die samenwelten, want de ene naar de andere knijter van de hit komt er doorheen. Hij wint alle prijzen en dat is toch wel leuk. Voor gewoon een Utrechtse jochie die vroeger altijd naar Bingo FM en de collega's van RTV Utrecht luisteren. Hoe leuk is dat? En zijn oma luistert het nog altijd. Blijkbaar ook naar Bingo. Samenwelten en de kleine een maakt me nou niet gek. Met de Amsterdamse zomer. Nou, je mag de Utrechtse zomer ook wel even verwelkomen. Kijk maar naar buiten. Ja, af en toe komen de wolkjes voorbij. Het is heel bijzonder eigenlijk wel, het weer. Ik heb Frank van Etten, ik leef vandaag. Daarmee gaan we naar het nieuws van 9 uur. Ben zo nog een uurtje bij je terug met de ochtendshow. Tot zo, tot zo, tot zo.
2: Liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt. Het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bernhard kan het ook niet aan. Nou ja, omdat het de volle vrijdag weer is. Treintje Oosterhuizen, lekker hoor. 19 juni 2026, het tweede uur alweer. En nog lekker veel informatie uit de stad Utrecht. En heel veel lekkere muziek vooral. Ik heb Roland Beelen, Dansvloer Dilemma.

de Django Wagner en lekker liedje. Hij heeft weer een behoorlijk keer te pakken. Dat is toch een stabiele muzikant eigenlijk. Hè? Aankomende zondag is er wat bijzonders in Utrecht op de Gietijzerstraat. Bij mij hier op het oude werkspoortrein. Daar zit daar Kabul Agogo. Dat organiseert een internationale markt met eten uit alle hoeken van de wereld. Live muziek, kunst en cultuur. En de U-Hallen heet het eigenlijk. Dat is geïnspireerd op de Eihallen. En dat is de grootste vlooimarkt van Europa. Nou, dit is geen markt waar je even doorheen loopt. Hoor. Het is een dag vol beleving. Kraampje naar kraampje kun je bekijken. Nieuwe smaken ontdekken. Mensen ontmoeten die je anders nooit tegenkomt. Een zondagse activiteit. Echt hartstikke leuk. Nou, het is een bijeenkomst van allerlei dingen die ook daar op het werksportterrein zitten. Vintage kleding van Kilo. Kunstaccessoires van over de wereld. En Café Teatro, dat zit er vlakbij. Draait de platenmarkt ook mee op volle toeren. Op het terras wordt de grill opgestookt en er is live muziek. En er staat een zwembad ook klaar. Dus doe je zwembroek aan als je naar Kabul Agogo gaat aankomende zondag. Hele dag is er live muziek en er wordt gezegd, ja, wat is er nou beter op een brakke vaderdag dan heerlijk eten van over de hele wereld. Je kunt je vader dus meenemen als je het leuk vindt. Nou, er zijn tickets en die zijn online te verkrijgen. Dan moet je even naar duiken en je kunt ook aan de deur betalen. En het kost niks, €3,50. Ja, het is echt te doen en je kunt daar En daar op dat terrein kun je nog gewoon parkeren, volgens mij. Dat werkspoortruim, maar goed. Begint om 12 uur, het gaat door tot 9 uur zondagavond. En je kunt het dan nogmaals nalezen op de duik. Nou, is dat leuk? Ja, ik denk het wel. Ik heb zo nog wel wat meer activiteit over de Vaderdag. En wij hebben natuurlijk ook gewoon uitzending op Vaderdag. Hier is Emma Heesters, alles wordt beter.

die zit natuurlijk weer te kijken naar de hitlijsten. Zou die voor de vierde week op nummer 1 staan vandaag? Want dat gaat vandaag bekend worden om 6 uur vanavond. Hij weet het al, hoor. Hij weet het al. Justin de Wild en Cheerio horen hier. Mensen, er zijn allerlei apparaten in de ruimte. Allemaal telescopen. En de ene naar de andere wordt of gerepareerd of gelanceerd. Vroeger had je telescopen in en op de aarde. En ja, tegenwoordig is het best moeilijk met al die lichtvervuiling in Nederland sowieso om goed te kijken naar de sterren. Maar we kunnen al naar de sterren kijken. Het is onvoorstelbaar hoe ver we kunnen kijken. Er was van de week zelfs in het nieuws dat er een ander universum was ontdekt. Tenminste, een universum voor ons. Dat waren bewijzen van, ik dacht bij mezelf, hé? Maar laten wij het wat dichterbij houden. Want zondagmorgen, het museum en de sterrenwacht, die trapte morgen de eerste van 4 edities van Cosmos en Cocktails af. Dat is een nieuw idee en daarmee, vroeger was het een beetje stoffig. Maar ze proberen natuurlijk ook een nieuw publiek te trekken, begrijp ik wel. Het museum zet 4 zomeravonden een thema uit. En daarin wordt het heelal centraal gesteld. Gecombineerd met lezingen, live muziek, een drankje en een afterparty. Nou, in het Bastion. En ik heb heel lang geleden bij de Stadsomroep Utrecht de voorloper van dit station een meneer langs gehad. Die altijd ging vertellen wat er in Zondenborg was. En dat was omdat, belegen man met stof op je jas. Maar dat is helemaal niet meer zo. Het is helemaal de hippe, de pippen, de pippen, de pippen. Ja, leuk toch? Er is live muziek bijvoorbeeld morgen van Abel en Bart van de Herman Brood Academie. Er is straattheater, er is een workshop tekenen met licht en er is ook een tentoonstelling op aarde. En morgen staat totaal in het teken van de zon. En vanavond, omdat het eigenlijk gewoon morgen de langste en de kortste dag van het jaar is. Op de avond voor de langste dag van het jaar vertellen experts en zonnestelonderzoekers Felix Bettonville over het hart van de ster. Zondag is de langste dag van het jaar. Hè. Dan heb je het gewoon het kortste stukje donker. En dan gaan we weer langzamerhand richting het donker. Ja, daar komt het een beetje op neer. Over de zon, waar komt haar energie vandaan? En waarom draait alles op aarde om de zon? Nou ja, dat weet je. Alles groeit dankzij de zon. We kunnen eten dankzij de zon. We leven dankzij de zon. Uiteindelijk gaat die over een aantal miljoen jaar ontploffen. Maar bij Zondenborg in het museum is er dus een cocktail. En er is Cosmos. En dat gaat morgen dus allemaal plaatsvinden daar in Zondenborg. En dat is leuk, want het is inderdaad de langste dag van het jaar morgen. Overmorgen moet ik zeggen, op zondag. Dus ik ben benieuwd of je daar eventueel ook nog wat over te horen krijgt. Zo, het klonk wat verward. Het kan gebeuren omdat ik heb koffie nodig. Ga ik nu even drinken. Even, laat ik hem maar bijpakken. Bloem, even aan mijn moeder vragen.

0: In dit Cubaanse café, Gerrit Schneider. Morgen is natuurlijk voetballen. Je hoort het net en je gaat het zo ook horen in het regionieuws. Timber, die gaat niet meedoen. Een van de twee Timbertjes uit Utrecht. Die is tegen iemand aangelopen gisteren. En die heeft een enorme hersenschudding opgelopen. Straks trouwens bij Kevin en Suzanne kun je Paul Pessel horen over het voetballen. Morgen bij Menno is, als alles doorgaat, John Verloen aan de telefoon. Die gaat ook nog een klein voorproefje geven. Dus morgenmiddag pas hoor. Straks vanmiddag bij Kevin en Suzanne. Paul Pessel over Holland. Hier is Gerard Joling. Tot zo naar het nieuws.
1: Als je denkt is over.
0: Nou.
1: Ik hou niet meer van hem.
0: Au. Oh.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regio nieuws.
5: Goedemorgen. Het aantal ambtenaren bij de gemeente Utrecht is de afgelopen jaren gegroeid naar bijna 6300... En de kosten zijn gestegen met 42% naar 586 miljoen, blijkt uit onderzoek van U-Stad. De stijging van het bedrag komt niet omdat er het afgelopen jaar meer ambtenaren bij zijn gekomen, maar omdat ze meer zijn gaan verdienen. Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde op 10 per 1000 inwoners ligt. De enige speler uit Utrecht in het Nederlands elftal speelt morgen niet tegen Zweden, want hij heeft een lichte hersenschudding. Quinten Timber, daar gaat het om, heeft hij opgelopen omdat hij tijdens een training tegen een ploeggenoot is gebotst. Timber viel al wel in tegen Japan. Hoe lang hij geblesseerd is, meldt de KNVB niet. En komend weekend loopt een record aantal mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. 10.000. Deelnemers lopen routes tot 50 kilometer en haalden daarmee al ruim 1,5 miljoen euro op. Het geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen. Er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Het weer dan. Het is al snel erg warm vandaag. Het is al rond 11, 12 uur boven de 30 graden en het stijgt nog wel eventjes door. Dat betekent wel dat de dag eindigt met veel regen en onweer.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

nieuws aan het vreken en slapeloosheid. Maar misschien heb je dat wel gehad of krijg je dat nog aankomende dag. Want het is wel plakkerig, moet ik eerlijk zeggen hoor. Suzanne van Freek en slapeloosheid. We gaan vandaag de 34 à 35 graden aantikken. Dat is de verwachting althans. Zuid-zuidwestenwindje 3 en nou ja, misschien dan ook wel een onweersbuitje. Een heel klein spatje regen. En het is vannacht niet koeler geworden dan 19 graden. Dat is echt wel een ding. En vannacht gaan we ook weer die 19 graden houden. Zondag op maandag gaan we naar de 17 graden in de nacht. Overdag, morgen en zondag verwacht 28 en 29 graden. En dan maandag weer 31 graden. En voor een hoop mensen is dat toch echt ook heerlijk. Hè? Natuurlijk kun je lekker naar de camping toe. Natuurlijk kun je genieten. Net het park in Paardenveld geopend. Net op tijd allemaal. Daar kun je ook lekker van de zon genieten. Kijk wel uit met regenbuien en eventueel wat bliksem. Hè? Want je weet het, je moet er echt voor uitkijken wat dat betreft. En het hitteprotocol is natuurlijk van kracht. Hou dat in ere. Zeker oudere mensen een beetje in de gaten houden. Misschien dat je oude mensen vlakbij je hebt wonen. Vraag even of je misschien een boodschapje voor ze kunt doen. Ook je vader en je moeder in de gaten als ze wat ouder zijn. En ook kleine kinderen en huisdieren, want die kunnen het ook heel erg warm hebben. Ach, wat is het warm. Ach, wat is het heet. Ja, ik vind het op zich helemaal geen probleem hoor. Maar een hoop mensen vinden het helemaal niet fijn. Aan de andere kant, de mensen die er wel van genieten, helemaal toppie de boppie. Ben je buiten aan het werk, uitkijken, smeren en als het even kan, de schaduw in. Ik zeg het maar, luister naar Freddy. Hier is Tino Martin, Jong en Dom. Ik heb Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. En maanden begin ik bij Jij en Ik tegen de Wereld. Is er verkeer, hoor dat ook van me. Maar ja, het is vrijdag, dus...

in jong en dom, dan ben je helemaal niet als je naar de dag van de bouw gaat morgen. Je kunt normaal als loodgieter en timmerman alleen de bouw op. Nou, morgen mag je langs de hekken. Morgen is iedereen welkom. En in Utrecht zijn er 5 bouwterreinen open. De dag van de bouw die is van 10 tot 1 uur bij basisschool De Regenburg. Bij de internationale school de deuren van 10 tot 2 open. En sportcomplex, wooncomplex Spark. Sportcomplex Spark, daar kun je ook kijken. De woontorens aan de Loomanlaan die gaan open van 10 tot 1:30. En het woonproject Bloempark Merweden, daar kun je ook kijken van 11 tot 3. En de dag van de bouw, ja, dat is voor een hoop mensen toch wel. En ja, bouwen is sowieso belangrijk in Utrecht. Misschien dat je ook daar inspiratie op kunt doen of kunt vragen hoe je daar kunt gaan werken. Want in de bouw zit toekomst. Dagvandebouw.nl. Ik zeg het toch nog maar even. Hartstikke handig. Er zijn nog veel meer dingen te doen. Morgen is de open dag op het Domplein van 10:30 tot 5:00. Daar is muziek. Dat is heel erg bijzonder weer. Je kunt genieten van concerten en je kunt ook instrumenten uitproberen. Dan, morgen en overmorgen, Heroes Dutch Comic Con. Ja, dat Comic Con, dat is helemaal in opkomst. In Amerika is dat al jaren populair. Je kunt daar naar de jaarbeurs. Daar kun je allerlei strips en bijzondere series. Daar lopen mensen ook verkleed rond als bepaalde stripfiguren en mensen uit bepaalde series. Maar er komen ook acteurs uit 2 van de hele beroemde series. 2 echt van de beste series van de afgelopen jaren. Acteurs van Breaking Bad en Stranger Things. En de kaarten die kosten €37 voor volwassenen. Nou, dat zijn een paar kleine dingen uit een selectie wat je kunt gaan doen. Vaderdag is het ook nog zondag. Er worden een heleboel tips gegeven op in de buurt.nl wat je eventueel zou kunnen doen. Je kunt fietsen bij Kasteel de Haar. Fietsen stelen, haha. Je kunt bier proeven bij Maximus Brouwerij of het Belgisch Biercafé Olivier. Dat is hartstikke leuk. Kun je met je vader lekker biertje sappen als je er zin in hebt. Je kunt een escape tour doen. Nou, kijk eens even aan. En je kunt ook varen in Utrecht, dat weet iedereen natuurlijk. Je kunt ook met een ballonnetje, maar dat is wel heel duur. En dan moet je dit nu echt wel gaan regelen, hoor. Want ja, je kunt de hoogte in bij de Domtoren. Je moet flink omhoog klimmen, want de toren is 112 meter hoog. De Dom is altijd leuk om te beklimmen. En om dat met je vader te doen, als je van je vader af wil. Ik denk bij jezelf, dat is een grapje. Maar 112 meter hoog is een behoorlijke klim, kan ik je melden. En je kunt ook naar het Centraal Museum, het Spoorwegmuseum. Of gewoon in de tuin gaan zitten en je vader een kusje op zijn hoofd geven. Dat kan allemaal. Dat is allemaal mogelijk. Alles kun je nalezen op bijvoorbeeld in de buurt.nl. Hier is Rutje Kot, over vaders en moeders gesproken. Ik

0: Sturfy Gang en Lassa en de Sexy Ladies. Dit was de ochtendshow. We gaan beginnen aan de volle vrijdag van Bingo FM. Zo met John Schaap, dan de rest van de programmering. Ik wens je een ongelooflijk lekkere dag. Doe rustig aan, kijk uit buiten, smeren en anders ook genieten, mensen.
1: Ik wilde al naar bed gaan, het was een lange dag.
0: Nou.
1: Het tikte op het keukenraam, ik zag jouw lieve lach.
0: Net begonnen, man. Van jou.

0: het allermeest.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

met water, Wesley Bronkhorst. Mijn ochtend begon vanmorgen met twee bananen. Bananen bevatten het aminozuur tryptofaan. Ja, en mijn lichaam gebruikt dit stofje om serotine aan te maken. En dat staat weer bekend als het gelukshormoon. Nou, dan weet je wel hoe gelukkig ik op dit moment ben. Hè? Zal ik er nog een banaantje bij nemen?

Frank Verkooijen met zijn bingo-schijf geweest is geweest. Om 3:15 vanmiddag belt Menno Otge met een artiest die we blij gaan maken met de schijf voor de aankomende week.

0: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
1: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
2: Doet u voorzichtig met mijn vader.
1: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. Het aantal ambtenaren bij de gemeente Utrecht is de afgelopen jaren gegroeid naar bijna 6300. En de kosten zijn gestegen met 42% naar 586 miljoen, blijkt uit onderzoek van U-Stad. De stijging van het bedrag komt niet omdat er het afgelopen jaar meer ambtenaren bij zijn gekomen, maar omdat ze meer zijn gaan verdienen. Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde op 10 per 1000 inwoners ligt. De enige speler uit Utrecht in het Nederlands elftal speelt morgen niet tegen Zweden, want hij heeft een lichte hersenschudding. Quinten Timber, daar gaat het om, heeft hij opgelopen omdat hij tijdens een training tegen een ploeggenoot is gebotst. Timber viel al wel in tegen Japan. Hoe lang hij geblesseerd is, meldt de KNVB niet. En komend weekend loopt een record aantal mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. 10.000. Deelnemers lopen routes tot 50 kilometer en haalden daarmee al ruim 1,5 miljoen euro op. Het geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen. Er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Het weer dan. Het is al snel erg warm vandaag. Het is al rond 11, 12 uur boven de 30 graden en het stijgt nog wel eventjes door. Dat betekent wel dat de dag eindigt met veel regen en onweer.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Schaap met John Schaap.

0: De drie A's en Bart Herman, de man in de spiegel. Ik ben het mannetje in de radio. En dat heeft ook een naam. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zei je wel, Wim. Klaas, jij wilde het liedje horen voor Ivo. John de Bever is vanmorgen nog wat dromerig.
1: Daar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Ronnie.
1: Het is niks, hè?
0: Nee, het is crisis.
1: Misschien moet je erbij gaan zingen.
0: Waarover?
1: Waarover?
2: Bananen!
0: Bananen?
1: Bananen!
2: Ja, bananen!

0: Rinus, dat ging toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met je

0: tijd hebt, kijk dan ook even naar de videoclip die ze gemaakt hebben samen. Voor het nieuws zetten we onze tanden in een liedje.
1: Van levenslied tot medevolk.
0: Het zijn de Puma's.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel-Enschot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

0: vandaag.
1: Robert van Emert, Zandloopster. Steffi Hoeks, het is vandaag een hele moeilijke dag, want jullie gaan afscheid nemen van Klaas. Maar gelukkig, Klaas komt weer terug en gaat alleen maar op vakantie. Geniet van je vakantie, Klaas. Voor jou draaien we straks Rutger van Barneveld op Bingo FM.
2: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

grote hit als Cheerio zal het niet worden. Maar Rutger van Barneveld heeft wel een mooi succes met zijn zwoele zomernachten. Ja, en de temperatuur werkt daar natuurlijk goed aan mee. John Lacroix.

van de show, Django Wagner. Waarom ben jij weggegaan? Jordi Hoogstraten, op deze mooie warme dag wil je een heel leuk liedje horen. En natuurlijk heb ik die voor jou op de playlist gezet. Job met Jij bent de zon, jij bent de zee, hoor je na Bluff.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Het ambtenarenapparaat in de gemeente Utrecht is flink duurder geworden. In 3 jaar tijd zijn de kosten met ruim 40% gestegen naar zo'n 590 miljoen euro, blijkt uit uw onderzoek van Ustad. Het afgelopen jaar zijn er niet zoveel ambtenaren bijgekomen, maar de kosten zijn gestegen vanwege een andere reden, vertelt deze verslaggever.
2: De salarissen van de ambtenaren zijn de laatste jaren gewoon heel erg gestegen. En de gemeente moet ook steeds ingewikkeldere taken doen, zeg maar. De wereld wordt steeds ingewikkelder, de stad groeit ook. We hebben in Utrecht grootstedelijke problemen. Dan staan daar ook meer ambtenaren tegenover die daar mee aan de slag gaan.
1: Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl het landelijk 10 per 1000 is. Morgen is de jaarlijkse dag van de bouw en ook in Utrecht doen ze daaraan mee. Zo kan je bij de bouwplaats van het nieuwe gebouw Spark op Smakkelaarsveld in Utrecht kijken. Ook kan je terecht bij een nieuwbouwproject in IJsselstein en in Vijfheerenlanden. Er komen afsluitingen aan dit weekend en daar moet je als automobilist rekening mee houden. Vanaf vanavond 9 uur is de A12 richting Veenendaal dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. En vanaf maandag is de A27 richting Utrecht dan weer een week dicht. Dat is dan tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Dan nog het weer. Het wordt warmer. Straks rond het middaguur is het 33 graden. In de loop van de middag onweersbuien. Vanaf vanavond kan er ook hagel en wind bij komen.
3: Schaap. Met John Schaap.

Nico Landers. Een zingende stucadoor uit Amsterdam, die in de jaren 90 door Willem van Kooten een grote hit scoorde. Willem van Kooten, beter bekend als Joost den Draaier, zag Nico Landers zingen op een feestje. En ja, wist het toen direct. Met deze man kan ik een groot succes maken. Hij nam Love is in the Air van John Paul Jong op met een Nederlandse versie. Ja, en dat scoorde goed. Over het Red Light District. Liefde in de nacht, weet dat. Hij stond ermee in de top 40. Dit was Amor, Amor, Amor. Imca Marina is vorige maand 85 jaar oud. Of in het geval van Imca kunnen we beter zeggen 85 jaar jong geworden.

0: bent zo oud als je je voelt, zeggen ze wel eens. Nou, Imca Marina voelt zich nog altijd een jonge dame en zo straalt ze ook. Ze is nog lang niet klaar.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: duo heeft ook WOW samengebracht. Dit Nederlandse meidengroepje dat aan het eind van de jaren 90 heel populair was. Ze hebben een aantal hits gehad, keer op keer. Loop naar de maan, wild en ondeugend, zo heet hun album. En daar konden we dit liedje ook op vinden waarmee ze in de top 40 kwamen. Zullen we hem even doen?
1: We gaan hem doen.
0: Ja, leuk, Bart.
1: Wat een leven.
0: Ja, helemaal niets te klagen.

Bedankt, lieve ouders. En bedankt aan alle luisteraars van Bingo FM. Dat hebben we vanmorgen weer gezellig gehad met elkaar. Het is ook voor mij weekend. Maar in het weekend hoor je me natuurlijk ook op de radio. Want dan doe ik wat ik het liefste doe. En dat is muziek draaien. Op zondagmiddag tussen 2 en 4.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal

0: wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Ik laat je liever alleen, Jorre Jeffrey Heesen trouwens. Daarvoor hadden we nog Els Bakker met Maar als je straks toch gaat. Ja, zover is het nog niet. Ik ben net bezig met mijn eerste uur. Maar tot 2 uur is dit lunchpakket met de lekkerste muziek. Onder andere Sherry.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt uit boven de 55 decibel en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. De gemeente wil daarom op veel wegen de snelheid verlagen naar 30 om het geluid omlaag te krijgen. Zo'n 16.000 mensen hebben er ernstige hinder van en enkele slapen zelfs slecht door het lawaai. De keizer van Japan is vandaag in Utrecht. Die gaat samen met zijn vrouw langs bij het Prinses Maxima Centrum. Die werkt samen met zorgcentra in Japan. De keizer is op staatsbezoek in Nederland en ook onze koning en koningin gaan mee naar Utrecht. Het ambtenarenapparaat in de gemeente Utrecht is flink duurder geworden. In 3 jaar tijd zijn de kosten met ruim 40% gestegen naar zo'n 590 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van U-Stad. Het afgelopen jaar zijn er niet zoveel ambtenaren bijgekomen, maar de kosten zijn gestegen vanwege een andere reden, vertelt deze verslaggever.
3: De salarissen van de ambtenaren zijn de laatste jaren gewoon heel erg gestegen. En de gemeente moet ook steeds ingewikkeldere taken doen. Zeg maar, de wereld wordt steeds ingewikkelder, de stad groeit ook. We hebben in Utrecht grootstedelijke problemen. Dan staan daar ook meer ambtenaren tegenover die daar mee aan de slag gaan.
2: Utrecht heeft gemiddeld gezien wel meer ambtenaren per inwoner. 16 ambtenaren per 1000 inwoners, terwijl er landelijk 10 per 1000 is. Komend weekend loopt een record aantal mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. 10.000 deelnemers lopen route tot 50 kilometer en haalden daarmee al ruim 1,5 miljoen euro op. Dat geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen. Er zijn verschillende dochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Het weer, het is warm, 33 graden. In de loop van de middag is er kans op onweersbuien. En vanaf vanavond kan er ook nog eens hagel en wind bij komen.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Het drankje speciaal van vandaag is er een van Albert West. Een oudje van Tony Christie trouwens, uit 1971. Is this the way to Amarillo? Nee hoor, this is the way to Lunchbaguette. En we draaien de lekkerste platen voor jou. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we met Herman van Veen. Want we moeten mee opschieten, zeggen ze dan wel eens. Het is een haastige wereld. Opzij, opzij, opzij.
1: Opzij, opzij, opzij. Maar ik was

0: volgende keer toch van de kopjes even, denk ik of zo. Riek de Jong en ik ben een uurtje later. Nou, en ik na het nieuws weer terug.
1: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53.

0: krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

Raymond Hermans, dit is er een voor in de boeken. En de plaatjes die we draaien, dat is altijd voor in de boeken natuurlijk. Het zijn heerlijke nummers die we dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week draaien. Straks de bingo schrijft nog. En dat is die van Frank Verkooyen. Vanmiddag weer een nieuwe. Maar eerst Tino Martin en Replay.

Biografie deze week door Frank Verkooyen. En geweest is geweest. En inderdaad, hij is deze week de bingo schrijver geweest. En straks weer een nieuwe. Ik weet

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. Het ambtenarenapparaat van de gemeente Utrecht is flink wat duurder geworden. In 3 jaar tijd zijn de kosten met ruim 40% gestegen naar bijna 590 miljoen, blijkt uit onderzoek van Ustad. Het afgelopen jaar zijn er niet zoveel ambtenaren bijgekomen, maar de kosten zijn gestegen door iets anders, zegt deze verslaggever.
2: De salaris van de ambtenaren zijn de laatste jaren gewoon heel erg gestegen. En de gemeente moet ook steeds ingewikkeldere taken doen, zeg maar. De wereld wordt steeds ingewikkelder, de stad groeit ook. We hebben in Utrecht grootstedelijke problemen.
1: Komend weekend doet een record aantal mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. 10.000. Deelnemers lopen routes tot 50 kilometer en er is al ruim 1,5 miljoen opgehaald voor noodhulp aan vluchtelingen. Er zijn verschillende tochten. Vanuit Utrecht wordt er naar Amersfoort gelopen. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. We gaan terug naar 1972. Origineel van Gilbert O'Sullivan. Alone Again, Naturally. Maar het werd ook in het Nederlands gedaan. En dat werd gedaan door Gerard Cox in datzelfde jaar, 1972. En de titel van de plaat is 1948. Kan jij er nog bij houden? Nou, ik denk het wel. Gewoon lekker luisteren.

Danny Christian, Slager Goud. Hier op Bingo FM tijdens de lunch. Lekker genieten van je lunch. En ja, ik heb gewoon een broodje kaas weer vandaag. Een beetje simpel, maar goed. Als het maar lekker is. En ik wil dat broodje best wel met je delen, hoor. Meewoed is ook zo vrijgevig. Ik wil alles met je delen.

Louietje Dame, de zon in mijn leven. Ze zullen het maar tegen je zeggen. Jij bent de zon in mijn leven. Dan ben ik benieuwd wat het zal worden als we ruzie hebben of zo. Maar laten we daar niet aan denken, want we leven

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal

0: vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm, met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

Bingo vrienden, een hele goede middag. Het is bijna 2:05 en dan kan je weer gaan luisteren naar Menno in de middag. 2 uur lang de allerlekkerste muziek hier op Bingo FM. Wat gaan we doen? We gaan om 3:15 de nieuwe Bingo schijf bekendmaken. En ik kan je wel vast beloven, het is een fantastisch leuke plaat. Blijf vooral luisteren. 3:01, dan ben je van me gewend. Dan draai ik de cover van de week. Een Engels of een Frans of een Duitsstalige plaat, het origineel. En daarna draai ik de Nederlandse cover. Mijn favoriete keuze gaat voorbij komen ergens in het 2e uur. En verzoekjes die mogen natuurlijk altijd. En ik ben op zoek naar een beetje zomerse plaat. Want jongens, wat is het fantastisch mooi weer. Heerlijk, ik hou ervan. Het is volgens mij bijna 30 graden. Ik zit zelf in de airco in de studio. Dus ik heb er niet zo heel veel last van. Maar ik vind het wel heel erg lekker hoor. Gewoon dit weer. Dat mag wat mij betreft gewoon tot eind oktober duren. Wat jou. Goed, we gaan eens even meteen kijken naar de verzoekjes. Want ik heb een verzoekje staan van de mannen van Formaat. Jullie zijn er ook weer bij, gelukkig. Jullie willen een plaatje horen van Rutger van Barneveld, namelijk Zwoele Nachten. En jullie schrijven erbij, Menno, wat denk jij dat Nederland gaat worden? Nou, dat zal ik je zeggen. Ik denk dat het 3-1 gaat worden. Met rust 1-1, denk ik. En uiteindelijk gaat de paai nog 2 ballen erin schieten. Dus we gaan het meemaken allemaal. Deze plaat willen jullie horen.

De allernieuwste van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nou, dat gaat absoluut goed komen volgens mij aankomende nacht. De plaat was trouwens ook aangevraagd door Frans speciaal voor. Dus even kijken allemaal hoor. Pep, Robbie de Schilder, de Tukkers, Ferry en Roy de Vuilnisman. En Roy de Buurman. Nou, daar hebben we iedereen gehad. Zomerse muziek. Ja, laat die maar komen. Wolter Kroes is dit.

goed luisteren naar Ome Wolter. Laat de zomer in je hart. En dat gaat wel goed komen met dit weer. Hè. Ik heb geen idee trouwens of het vanavond ook hier gaat regenen. Ik begreep dat in het zuiden code rood is afgegeven. Omdat het daar gaat bliksemen en omweren. Nou goed, we gaan het allemaal meemaken. Buiten is het bijna 30 graden. Ik hou ervan. Maar wel op tijd drinken. Zometeen toppertje. Maar nu eerst Baco in Monaco.

jongens, daar krijg ik dorst van hoor. Een briezer, ananas, lekker. Lijkt mij best heel erg lekker met dit weer. Ik zit gewoon met een glaasje water. Ach ja, dat is ook lekker. Jesse, jij bent samen met de kinderen de planten aan het verpotten. Samen met Annie en Robin. En jullie deze plaat horen van... Hoi.

Ja, Lotje is geboren in de Bergen en ze spreekt een beetje Frans. Nou, ik spreek ook een heel klein beetje Frans. Door met een plaat van Tim Schalks samen met DJ Tony. Een hele toepasselijke plaat. De plaat heet namelijk Zomerritten. En jongens, wat is het warm. Yeah,

Jappakee, Tim Schallers was dat samen met DJ Tony, de zomerhit. Morgenavond om 7 uur speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. En ik schat in dat het 3-1 gaat worden. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Maar daarvoor in het kader ga ik morgenmiddag in mijn show bellen met een oude international. Even vragen hoe hij er tegenaan kijkt tegen de wedstrijden van het Nederlands elftal. En wat hij denkt dat het gaat worden. Dat is namelijk John van Loen. En dat is een oud spits van FC Utrecht. En hij heeft maar liefst 7 keer in het Nederlands elftal gespeeld. Volgens mij heeft hij 1 keer gescoord. Dit is Gerard Joling. Ja!

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. Woensdag rijden er geen treinen in de vroege ochtend, want dan staakt vakbond FNV. Om 8 uur gaan de actievoerders weer aan de slag, maar dan is de dienstregeling niet meteen op orde, waarschuwt de NS. De buspakker heeft gezin, ook al het andere OV rijdt dan niet. Het ambtenarenapparaat van de gemeente Utrecht is flink wat duurder geworden. In 3 jaar tijd zijn de kosten met ruim 40% gestegen naar bijna 590 miljoen, blijkt uit onderzoek van Ustad. Het afgelopen jaar zijn er niet zoveel ambtenaren bijgekomen, maar de kosten zijn gestegen door iets anders, zegt deze verslaggever.
3: De salarissen van de ambtenaren zijn de laatste jaren gewoon heel erg gestegen. En de gemeente moet ook steeds ingewikkeldere taken doen, zeg maar. De wereld wordt steeds ingewikkelder, de stad groeit ook. We hebben in Utrecht grootstedelijke problemen.
2: Dan nog het weer, het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Het was die afgelopen precies 30 jaar geleden zette Marco Borsato dit nummer op plaat. Ik leef niet meer voor jou en wat een knaller van een hit is dat. Bingo in de middag met Menno. Ja, dat is de show waar je naar luistert. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En we zijn aanbeland bij...
1: De cover van de week.
0: De cover van de week. Zoals je van me gewend bent. 1 plaat over 2:30. En dan laat ik altijd eerst even een klein stukje horen van het origineel. En het origineel komt uit 2012. Nog niet eens zo gek lang geleden. Het werd gezongen door de Belgische zanger Stromae. En ik zei het al eerder, hè, ik spreek een paar woordjes Frans. Dit is Formidable.

Ja, ik draai altijd een klein stukje van het origineel. Ik heb de man gezien op Pinkpop en toen was het net zo warm als nu. En aankomend weekend gaat het ook ontzettend heet worden daar op Pinkpop. Ik weet niet of er mensen zijn die daarheen gaan, maar ik ga je heel veel sterkte wensen. Goed, dit is dus het origineel van Stromae. We gaan nu luisteren naar de Nederlandse hertaling, kunnen we wel zeggen, van 2 jaar geleden door Lange Frans. Dit is ook Formidable.

Ja, het origineel was dus van het Belg Stromae, maar dit was de versie van Alle Lange Frans van 2 jaar geleden. Formidabele, en dat betekent zoveel als geweldig. Ik heb een verzoekje staan van Tukker en jij wil een plaat horen voor Wim van Straten, Pep, Frans en Robbie de Schilder. En blijven drinken, schrijf je erbij, en dat moet je vooral blijven doen, maar blijf ook lekker insmeren. Dit is Wesley Bronkhorst.

Hoppelijkheden was hem helemaal. Wesley Bronkhorst was dat. En hij drinkt alleen rosé. Nou, je hebt groot gelijk met dit weer. Ik dacht een beetje een Grieks-achtig plaatje te gaan draaien. Want dan krijg je ook wel de zomer in je hart. Dit is Marco Schuitmaker.

Ja, zomernacht in Griekenland. Nou, die krijg je vannacht ook wel, denk ik. Want het wordt plakken, hoor. Marco Schuitmaker was dat. Ik heb een verzoekje gekregen van Perry, mijn collega. En die draait straks op sterren.nl. En ja, ik mag er eigenlijk geen reclame voor maken. Hè. Blijf gewoon lekker luisteren naar Bingo. Maar Perry, jij wilde een plaat horen van Drukwerk Lijn 10. Deze is voor jou, man.

Speciaal voor Perry, lijn 10 van het drukwerk van alweer heel veel jaartjes geleden, maar blijft wel een erg leuke plaats. Door met Mike Versteeg. En Mike die heeft de hartslag op zijn heupen.

0: was dat. En ik heb de zomer in mijn bol. André Hazes heeft volgens mij ook nog eens een keer een nummer uitgebracht. Wat zo heette. Kijken we eventjes nog naar de verzoekjes. Tot aan het nieuws van 3 uur. Ivo, jij wil een plaat horen. En je schrijft erbij. Ik neem de boel wel van je over. Rob, ga je maar lekker genieten met Astrid. Ergens in de wereld. Het wordt één groot feestje. Nou, waar is dat feestje nou? Hier is dat feestje op je radio. Bij Bingo FM.
1: Tijd om te knallen, vrienden.

0: wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof.

Ja, 1987 dansen we met z'n allen op de vulkaan samen met de dijk. Je luistert naar Menno in de middag. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En het is bijna 3 minuten over 3 alweer. Ik werd zojuist gebeld door Bets en zij wil een plaatje horen van De Makkers. Namelijk De Zomerzon. Het komt uit 1972. En wist je trouwens dat het de voormalige begeleidingsband van Ben Kramer was? Ze zongen trouwens ook de titelsong van het tv-programma Q&Q. Dit is De Zomerzon.

Ja, uit 1972 waren dat de Makkers met de Zomerzon. En van 1992 springen we naar 2026, een stap van 54 jaar. Dit zijn de Bankzitters. Nee, Leona moet ik zeggen. Ik zit gewoon helemaal iets fouts te doen. Nou ja, goed, kan ook. Zomer op je radio. Lekker. Want het is zomer buiten, jongens. Het is meer dan 30 graden. Maar vanavond gaat het even regenen.

zeker zomer op je radio. Dit was Leona. En als jij nog een zomerse plaat wil horen, laat het mij weten. Gewoon even via die app en eventjes hierheen sturen. En dan gaan we eens even kijken of we die plaat kunnen gaan draaien. Over platen gesproken die ik wil gaan draaien. Deze wilde ik net draaien. Dit zijn de Bankzitters en Multimiljonair. En daarna ga ik de nieuwe bingo-schijf bekendmaken.

0: Ja, was het maar waar. Hè. Nu ben ik een multimiljonair. De bankzitters waren dag. Het is precies 16 minuten over 3. En ik mag de nieuwe bingo schijven bekend gaan maken. Vandaag aan de telefoon de man die in 2004 zijn debuut als zanger maakte met het nummer Heel Lieve Meid. En hierna schreef en bracht hij nog veel meer nummers uit voordat hij in mei 2008 voor het eerst de hitlijsten behaalde met het nummer Blijf Vannacht Bij Mij. In 2015 deed hij mee met het programma Bloed, Zweet en Tranen, waar hij tweede werd. En misschien wel daarom mocht hij in datzelfde jaar de halftime show bij de toppers vullen. In 2016 bracht hij zijn tweede album Intens uit, wat de tweede plek van de album top 100 haalde. En hij werkte met vele artiesten voor wie hij ook heel veel nummers schreef. Maar vandaag is hij met zijn nieuwe single de bingo schijf geworden. Ik heb het over niemand minder dan Jeffrey Heese. Jeffrey, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Hallo.
0: Ja, hallo, hallo. Fijn dat ik je aan de telefoon heb, Jeffrey. Hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat heerlijk met me. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ja. Dus wat willen we nog meer? Ja, nieuwe muziek is er weer, dus ik ben heel erg blij.
0: Ja, dat snap ik. En gefeliciteerd, want je bent bingo-schijf geworden. Ik vraag het iedereen. Wat is je eerste reactie?
1: Ik ben daar super blij mee. Dat zijn uiteindelijk toch de kerstjes op de taartjes, zeg ik altijd.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Jullie gaan hem extra draaien, dus daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Zeker, hij gaat minstens 85 keer voorbij komen de aankomende week. Dus genoeg airplay.
1: Dat vind ik heel vervelend.
0: Ja, jammer is dat, hè. Ik kan hem ook weghalen, hoor.
1: Dat moet je doen. Nou, laat het nu maar zo staan voor deze ene keer.
0: Oké, dan. Nou, vooruit. En dan de volgende keer kijken we er nog eventjes naar. Hey, 22 jaar geleden alweer dat je je debuut maakte. Wat weet je nog over die tijd?
1: Nou ja, ik moet je zeggen, ik hoorde net Blijf Vanaf Bij Mij en ik hoorde Heel Lieve Meid.
0: Ja.
1: Ja, wat weet ik nog van die tijd? Nou, die titels die komen niet zo heel veel meer voorbij, moet ik zeggen. Dus ik vond ze wel even leuk om weer even te horen, zo lange tijd. Nou ja, het was gewoon beginnen eigenlijk. Beginnen aan een muziekcarrière, heel veel talentenjacht te doen.
0: Ja.
1: Heel Nederland doorreizen met je ouders.
0: Echt waar? Ja.
1: Ja, een talentenjacht winnen, een talentenjacht verliezen. Heel veel leren uit die tijd eigenlijk. En ik denk dat die tijd voornamelijk 2004 tot nu toch wel heeft gemaakt met degene die ik ben, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. En dan gewoon heel veel podiumervaring opdoen en af en toe ook een keertje afgaan, hè? Dat hoort er ook bij.
1: Natuurlijk, dat hoort zeker. Dat hoort bij het leven en vooral bij muziekcarrière.
0: Ja, zeker. Dat geloof ik, ja. Hey, en toen kwam het programma Bloed, Zweet en Tranen op je pad. Dacht je direct van, daar ga ik aan meedoen?
1: Nee, ik heb heel lang getwijfeld en ik heb eerlijk gezegd heel lang nee gezegd. Ik had er allemaal geen zin in. Ik was een zanger die net wat in de feesttenten kwam kijken en heel veel bruiloft en partijen deed. En ja, toen mocht ik in één keer talentjacht op tv gaan doen. Dat vond ik allemaal net spannend en ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik heb toch de knoop doorgehakt. Ik dacht, ja, wat heb ik eigenlijk te verliezen, joh. Als ik eruit ga, dan heeft Nederland toch gezien wie ik ben. Hè? Dat ene graadje geluk wat je dan met je mee mag dragen, dat... Ja, ik dacht, nou ja, goed, mocht het in de voorrond uitleggen, dan hebben ze me toch gezien.
0: Maar je werd
1: tweede.
0: Je werd tweede, hè? En dat heeft wel, denk ik, je leven veranderd, hè? Want ineens kende iedereen je. En mocht je bij de halftime show bij de toppers meedoen. Een enorme eer, dacht ik.
1: Ja, dat was een fantastische eer. Ik ben as we speak ook onderweg naar de toppers om een avondje uit te gaan.
0: Oh, wat leuk.
1: En dat is exact, in 2015 was de laatste keer dat ik daar ben geweest om zelf op te treden. Dus ja, de toppers, dat is gewoon een mega evenement en een begrip in Nederland. En dat was fantastisch en allemaal eigenlijk uit de show van Bloed, Zweet en Tranen.
0: Ja, en leuk dat je nu vanavond eventjes gaat kijken bij de mannen. Echt, dat is altijd een feestje, die toppers. Dat blijft fantastisch.
1: Hey,
0: ik zei het al in mijn intro, je schrijft niet alleen voor jezelf, maar ook voor heel veel anderen. En wat misschien mensen niet weten, jij schreef het nummer Cheerio voor Justin de Wild, hè? Heb je niet een klein beetje spijt dat je het nummer niet zelf hebt opgenomen?
1: Nee, helemaal niet. Want ik schrijf al een jaar of 10, 11 voor andere artiesten en met name heel veel voor Justin de Wild.
0: Ja.
1: Justin de Wild, die noemde ik altijd mijn oogappeltje, want 4 jaar geleden kwam hij bij me voor zijn eerste singles.
0: Ja.
1: En ik had al 4 liedjes voor Justin geschreven. En toen zaten we in één keer in een schrijfsessie met Gineke en Jurian. Ik heb het liedje niet alleen gemaakt, maar met Jurian Moore en Gineke Gorten.
0: Ja.
1: En dat was een hele leuke sessie. En niet wetende dat dit liedje eigenlijk terecht zou komen bij Justin. Maar Justin was bij mij in de studio voor het liedje Als Ik Aan De Laatste Zit. Dus het liedje wat voor Cheerio uitkwam.
0: Ja, ja.
1: En hij vroeg aan mij, hij zegt, heb je nog een demo liggen? Want dan heb ik nog wat meer voer om mee te nemen naar mijn plaatlabel. Ik zeg, ik heb nog een liedje liggen, neem maar mee, Cheerio.
0: Ja.
1: En Ja, hij vond het volgens mij zelf nog niet helemaal een topliedje. Maar zijn label wel. Dus hij heeft het opgenomen om te kijken of dat het iets voor hem zou zijn.
0: Ja.
1: En met name de productie was in de stijgers. En op een gegeven moment kreeg hij er toch een klik mee. En dat hij dit nu meemaakt, dat hij al wekenlang op nummer 1 staat.
0: Ja,
1: en
0: geweldig,
1: de top 40 is heel Nederland gek maakt. Want echt het hele land staat gewoon op zijn kop met dat liedje.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, daar ben ik ontzettend trots op. En elk liedje wat ik mag schrijven is eigenlijk een soort muzikaal kindje voor me. En zo ook serieus.
0: Oh,
1: een heel mooi kindje.
0: Er ging even iets mis, maar... hartstikke leuk. Ja, ik sprak Justin toen hij net dit nummer ook uit had. En hij was zo super trots ook daarop. Echt heel erg leuk. Hé, hoe werkt dat schrijven nou eigenlijk? Want heb je dan, als je een nummer schrijft, al een artiest in je hoofd? Of komt een artiest naar jou en zegt, heb je wat liggen? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, de ene keer heb je gewoon een ideetje in je hoofd en dat werk je dan uit. En dan heb ik vaak ook wel beeld bij wie het zou kunnen zingen.
0: Ja, wat voor soort stem of zo?
1: Bijvoorbeeld niet. Ja, inderdaad. Cherry hadden we dat niet. We zouden gewoon random de studio ingaan. Dat hebben we gedaan in Wisseloord in Hilversum. En wij wisten hier nog niet bij wie dat zou kunnen gaan worden.
0: Nee.
1: Wel wist ik dat het een hit zou zijn op een of andere manier. Want ik zei tegen Jurien, volgens mij wordt dit de grootste track die we ooit samen gemaakt hebben.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is dan heel grappig dat ik dat gezegd heb. Maar ja, dat kan eigenlijk alle kanten op gaan met liedjes schrijven. Je kan in de auto zitten, je kan s'avonds op bed liggen en een ideetje krijgen en het op je dictafoon vastleggen. We hebben allemaal een iPhone of een Samsung, waar je zo'n spraakrecorder
0: klopt, ja.
1: Dan bewaar je dat idee en dan neem je dat mee naar de studio. Zo zit het eigenlijk.
0: Ja, leuk man. Hey, even naar je nieuwe plaat, Loco. Een lekkere zomerse energieke aanstekelijke track. Een lekkere plaat trouwens ook voor dit weer. Waar gaat de tekst precies over?
1: Ja, dankjewel. Ja, dat gaat eigenlijk over twee mensen die elkaar loco maken. En dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen.
0: Ja.
1: En ik zing eigenlijk dat het gaat over twee mensen die zich vrij voelen, maar het eigenlijk misschien niet helemaal zijn. Dus dat ze eigenlijk de stoute schoenen aan hebben getrokken en ze samen in de ruimte zijn. Ja, waar ze misschien helemaal niet mogen zijn samen. En ze maken elkaar loco, ze gaan dansen, ze gaan zingen. En ja, en dan wil ik natuurlijk ook weer het gezellige Jeffrey Heese zomerse gevoel bij betrekken. En ik denk dat het wel gelukt is.
0: Dat is zeker gelukt. En mede daarom hebben wij mijn bingo schijf gemaakt. Hey Jeffrey, zou je de plaat zelf willen gaan aankondigen? Dan gaan we voor de allereerste keer draaien hier bij Bingo FM.
1: Dat ga ik zeker doen. Alle luisteraars van Bingo FM, dit is mijn nieuwe single van je gegeven. Loco!
0: Hoppakee, dankjewel. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. Tot gauw, hè.
1: Hey, hoi, dankjewel.

Lokko, onze nieuwe bingo-schrijver Jeffrey Hees was dat. Ik had hem zojuist nog even aan de telefoon. Leuke aardige man is dat. Zometeen het nieuws van 16:30. Nog één plaatje tot aan dat nieuws. En dat is K3. Hij is aangevraagd door Saskia Oya Lele.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
3: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem. In de middenconsole, dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
2: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Woensdag rijden er geen treinen in de vroege ochtend, want dan staakt vakbond FNV. Om 8 uur gaan de actievoerders weer aan de slag, maar dan is de dienstregeling niet meteen op orde, waarschuwt de NS. De buspakken heeft gezin, ook al het andere OV rijdt dan niet. Dan nog het weer, het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm, dan maximaal 28 graden.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

als ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak, want ik heb de Durex

0: disco.
1: Een hele erge goeie avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is ons welkom, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Ja, ik heet Jan en ik kom haast elke week in het weekend in de discotheek. Noodweer was dat uit 1983, zoals ze dat zelf prachtig brachten. Goed, we gaan muziek luisteren van de jeugd van tegenwoordig. Cat Spanish, lekkere zomerse muziek hier bij Bingo FM.
1: Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizón.

0: het is pang, ja wij. Ik ben slang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos.

0: Tegenwoordig was dat en Get Spanish. Lekker hoor, ik hou ervan. We zijn allemaal aan bij.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, en ik blijf een beetje in de zomerse sfeer. Ik heb een plaat meegenomen uit 1988. Het was volgens mij, kwam het uit de film Buster. En daar speelde Phil Collins weer de hoofdrol in. Ik heb het over Loco.

Ja, oftewel helemaal uit je bol gaan in Acapulco. De Four Tops waren dat uit 1988 alweer. Jongens, wat is dat alweer? Een poos geleden. Door met Tino Martin. Hij staat met stip op nummer 1.

zomer in NL, oftewel zomer in Nederland. En dat kan je wel zeggen, jongens, het is 30 graden en dat blijft het de aankomende dagen. Oh, heerlijk. En in het kader daarvan nog veel meer zomerse muziek, want daar houden wij met z'n allen van. William Jans, onze eigen Nederlandse Julio Iglesias. Dit is mijn allerliefste.

Nederlandse klanken hier bij Bingo FM. William Jans was dat, mijn allerliefste. En van Spanje gaan we naar het Gooi. Dan moet hij het wel doen natuurlijk. Hè? Fleming samen met Siggy en... Ja, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Dins?

meisje uit het Gooi. Ik ben zelf een jongetje uit het Gooi, maar daar wordt dan weer niet over gezongen. Ik kan nog net één plaat draaien tot aan de 4 uur. En daarna zijn Suus en Kevin en ze zijn al binnen in de studio. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. En blijf op tijd drinken en draai jezelf op tijd om en insmeren geblazen. Bye bye.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld. Waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, helemaal goed. Van harte welkom. Hey, goedemiddag, Suus.
6: Goedemiddag.
5: Ben je er klaar voor?
6: Zijn jullie er klaar voor?
5: Ik ga het erover leunen.
6: Oh, jongens. Wat een files. Ja, iedereen is natuurlijk lekker op pad met het heerlijke weer.
5: Lekker.
6: Ja, daar gaan we. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. 5 kilometer. A1 Hengelo richting de Duitse grens.

0: kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 5 kilometer. Je staat daar 27 minuten vast in verband met wegwerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Kanaleneiland 10 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 7 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 14 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen 12 kilometer. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 7 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 kilometer. En hebben ook nog van de treinen. Tussen Venlo en Reuver rijden geen treinen door opruimwerkzaamheden. Dit duurt ongeveer... Ja, dat staat hier tot 3:15, maar dat is het inmiddels al geweest. Dus dat gaat nog wat langer duren.
1: Ja, dus mocht je die kant op moeten, dan is dat lekker, toch? Dan
0: ja, weet
1: je
0: helaas. Dat, ja, ja.
1: Dat was hem.
0: Ik ga een glaasje water halen.
1: Ja, lekker hoor.
0: Joe.
2: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Jeffrey Hazen, en mag ik de zon laten schijnen in je hart? Ja, zus, het is alweer 19 juni. Gaat snel, hè?
1: Zo. Ja, het gaat echt heel snel. En eindelijk zon.
0: Ja, lekker, hè?
1: Niet alleen in mijn hart, maar ook gewoon buiten.
0: Ja, lekker, hè? Ik zat in de auto, 36 graden.
1: Ja, hou op, schuit. Ik ben helemaal gelukkig.
0: Ja, jij vindt dat lekker, hè?
1: Ja, ik hou ervan.
0: Maar jij bent ook zo iemand die het ook niet erg vindt als het in huis gewoon een stuk warm is, of

0: Dat dan weer wel?
1: Nou ja, voor mezelf vind ik het niet vervelend. Maar ik heb wel twee katjes. En een van de twee heeft een behoorlijk dikke vacht. Dus voor hem is het wel, wel moeilijk toeven zo. Ja. En de ander komt uit Portugal. Dus ja, zij is best wel
0: gewend.
1: Zij gaat in de zon liggen ook echt. Ja,
0: ja heerlijk. Ja, de hond van ons ook. Die ligt ook in de zon. Die vindt het helemaal geweldig. Ja, je ging wel vanmiddag een beetje de verkoeling opzoeken. Maar
1: ja, toch wel hè.
0: Al met al. Ja, en ik werkte thuis vandaag. Moet zeggen, het was prima. Ja, het was goed. Dus, okay.
1: Ja, ik was op werk. En mijn collega die had echt de airco vol. Blast gewoon. Dus dat, ja, als je het koud hebt, moet je het zeggen hoor. Ik dacht, super lief. Maar ik denk, ja, weet je, ik kan er heel goed tegen, maar anderen niet. Dus ik probeer dan wel mee te denken. Maar op een gegeven moment moet ik zeggen, had ik het echt koud gewoon.
0: Ja, dan zit je daar en denk je van de zon schijnt buiten. Het is buiten gewoon 36 graden en ik heb het koud binnen.
1: Ja, precies. Dus, maar goed, daarna lekker op de fiets weer naar de studio. Dus weer lekker opgewarmd. Ja.
0: Hey, we gaan zo bellen en we gaan ook gelijk maar even een plaat draaien, want we zouden eigenlijk best wel snel bellen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan bellen met Ronnie Ruijsdaal. En even voor de mensen die zeggen van, hè, wie? Ja, Ronnie Ruijsdaal natuurlijk verantwoordelijk voor de Johnny's, danst je de hele nacht bij mij. Blauw van de Sangria, zwemmen zonder slip. En hij heeft een WK-single uitgebracht, daar gaan we over bellen. En vooral eens luisteren, hoe het met hem is, wat is hij aan het doen. Ik ben reuze nieuwsgierig, het is een hele gezellige man.
1: Ja.
0: Dus wij gaan zo bellen, maar eerst even een plaatje van hem draaien. De Bostella, hier op Bingo FM.
2: Is iedereen er klaar voor? Want daar is hij weer.

0: betreft. We hebben hem aan de telefoon. Ronnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bingo FM, hallo.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, hoe is het met Ronnie?
1: Ja, nou, ik zei het al, het is heel goed en bloedheet, maar zo zal het voor de meeste Nederlanders gelden, denk ik.
0: Ja, precies. Ben je een beetje opgewassen tegen het warme weer of heb je er helemaal niks mee?
1: Oh, nou, ik vind dit wel, dit is mij een straatje te ver. Dus ik hou van, als het lente is en 25 graden, vind ik, dat is het beste wat er is. En als het 33 graden is, dan denk ik op een gegeven moment, nou, klaar. Nou is het klaar. Maar goed, er zijn ook mensen die moeten niet de hele dag, weet ik veel wat, allemaal doen voor hun werk. Dus dan denk ik, ik heb niks te klagen. Ik moet af en toe op het podium staan en dan ga ik weer naar huis.
0: En dat gaat je goed af natuurlijk. Dus hoe gaat dat eigenlijk? Waar ben je allemaal mee bezig op dit moment?
1: Ik ben altijd eigenlijk met van alles bezig. Dus ik ben dit weekend had ik dus vrijgenomen. Soms wat ik denk, kijk, ik doe dit nou, ik ben 35 jaar aan het zingen. En ik heb 30 jaar lang ieder weekend eigenlijk opgeofferd altijd. In de laatste 5 jaar zeg ik soms, nou, ik wil heel graag dat weekend vrij hebben. Nou, dus de vraag is eerst, ken je ook dan vrijdag nog naar Bingo FM? Zeg nee, langs gaan, nee. Ik moet weekend vrij, ik ga met de familie weg. Oké, nou, kun je dan telefoontje invuren? Dat kan wel. Kun je alsjeblieft toch ook op zondag nog, als je naar Friesland gaat? Zeg ja, oké, als het echt moet, ja, het moet echt. Nou, oké, dus dan gaan we ook weer zondag naar Friesland. Dus het gaat altijd gewoon door met optredens. Ik ben toch ook nog wel weer bezig met een singeltje. Ik woon in Nijmegen, ik weet niet of jullie dat weten.
0: Zeker.
1: Dan ben ik toch nog, ik denk toch moet ik voor de vierdaagse. Dat komt natuurlijk over een maand. Ik wil toch nog even zo'n soort van singeltje maken. Dus ik heb nou weer plannen gemaakt om even nog naar de studio te gaan. Om toch voor die tijd of voor die vierdaagse wandelaars nog weer een plaatje te maken. En zo zit er eigenlijk altijd iets in het vat en zolang dat ook zo doorgaat en zolang mensen blijven bellen. Rudy, kan je komen optreden? Ja, zolang ga ik door. En vooralsnog heb ik daar helemaal niks om te klagen. Ik vind mijn werk ook superleuk.
0: Ja, en 35 jaar, dat is eerlijk is eerlijk. Dat is best een prestatie toch tegenwoordig?
2: Nou, zeker.
1: Nou ja, ik vind zelf, kijk, je komt af en toe van die oude rotten tegen, die zitten dan 60 jaar in krak, weet ik wel wat. Maar ik vind 35 jaar, ja, en het is voorbij gevlogen. Want als je werk leuk vindt, dan gaat de tijd, die gaat snel. En dan heb je ook nog steeds het gevoel dat je zelf 35 jaar bent. En dat je alles maar kent wat je allemaal wil doen. En ik ga met het grootste plezier, vorig weekend was het weer een druk weekend. Met het grootste plezier ga ik s'nachts nog om half 1 ergens in de kop van Nederland ergens optreden. En de volgende dag weer naar Zeeland. En vorig week was ik in Zeeland. Nou, dus ik vind het gewoon leuk.
0: En aan wat voor feestjes moet ik dan denken waar je allemaal uitgenodigd wordt, Ronnie?
1: Nou, vorige week was ik bij Camping Kitsch. En ik weet niet of je Camping Kitsch kent, maar er is overkomen bij uit België. En het is een beetje een gek festival. En dat is in die zin gek dat je overal opblaastieten, zeg maar zo, op het podium. Achter mij stonden twee hele grote opblaastieten. Backstage stond een springkussen met allemaal opblaaspiemels. En daar waren allemaal mensen op aan het springen. Dus ik wist waar ik terecht kwam, maar Gordon die stond voor mij geprogrammeerd. Dus Gordon, zoek het maar eens op internet. Gordon kwam een uur voor mij daar aan. En die had eerst iets van, waar ben ik in godsnaam terechtgekomen? En ze draaien dus zeg maar ook keiharde techno en hardstyle. En denk je, moet ik zo meteen hier gaan optreden op mainstage? Nou, en Gordon zei op een gegeven moment, tenminste dat zei de organisatie, hij heeft me rondgekeken en hij zei, ik ben een beetje ziekje. Zoek het op internet, serieus. En die is dus weer weggegaan. Die is weggegaan. Ja, dus dan sta je op zo'n festival en er stonden duizenden mensen, zeg maar 10.000, ik weet niet hoeveel. En dan sta je op zo'n mainstage en dan probeer je maar gewoon om daar iedereen mee te krijgen. Hip, hip, van de koeien naar de kip. Je bent dansje de hele nacht met mij. En eet veel bananen. Bananen zijn gezond. Dus dan ga ik al die liedjes doen. En daarna denk ik, nou oké, die kunnen we ook weer afvinken, jongens. We hebben ook een keer op Camping Kitsch gestaan. En dan heb ik in Beverwijk had ik een bruiloftfeestje. Mensen waren 20 jaar getrouwd, dachten, wij willen een feestje met 150 mensen. Nou, dan zit ik weer in zo'n klein feestje. En dat vind ik ook zo, ja, ik vind het wel leuk. Ik vind alles leuk.
2: Volgens mij heb je echt de mooiste verhalen. Want je staat volgens mij echt overal voor open, als ik het zo hoor.
1: Nou, eigenlijk wel. Kijk, als mensen dingen vragen, dat drie weken geleden was Hart en Hollands. En dat is een nieuw soort festival. En dat is dus met allemaal gerestylede, allemaal hardstyle bewerkingen van liedjes. Dus daar stond ik dus Ja Papa en Dansje Del Gamijn te doen in een hardstyle versie op een podium. Voor allemaal mensen die stonden allemaal te hakken daarvoor. Ja, dan vragen ze, wil je dat doen? Zeg, ja, ik wil het allemaal een keer meemaken. Dus het is niet mijn muziek. Maar die jongens, die DJ's, die maken tegenwoordig overal voor ieder nummer. Dus Django Wagner was daar. Ja. En er waren heel veel, en Corrie Konings. Dus die gaan allemaal wel op die hardstyle nummers. Ja, dat is dan ook weer toch ook.
2: Weer wat anders. Grappig,
1: ja. Ja, precies. En je kan denken, ik doe het allemaal niet. Ja, ik denk bij mezelf, ik doe het allemaal wel. Ik vind het leuk.
2: Fantastisch.
0: Ja, precies. En op deze manier blijf je toch in ieder geval overal gevraagd worden. En je ziet het, en als dan die nummers allemaal nog eens een keer uit volle borst meegezongen worden, wat wil je dan nog meer, toch?
1: Ja, want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon, er is een generatie die verdwijnt. Dus dan denk ik op een gegeven moment, de koek zal wel een keer op zijn. Dus natuurlijk logisch dat je op een gegeven moment dat die telefoon niet meer gaat. Maar soms kom ik ergens, er zijn allemaal kinderen vooraan van 18, 19, 20. En die hebben dat dan weer van hun ouders meegekregen. En die staan dan, Rolly, Rolly. Dus die staan al te wachten of ik weer met die opblaasbanaan ben. Die kan er niet op binnen. Of die willen dat dansje, dat gemeen. Of in Nijmegen, ik heb een liedje over Nijmegen gemaakt. Ik ken heel veel Nijmegen uit, dus dat moet ik altijd hier zingen. En er komen steeds weer nieuwe generaties en... Ja, en nu dacht ik met dat hip van de koeien naar de kip, dacht ik, ik ga een andere tekst verzinnen en ik ga het gewoon een beetje op Oranje richten, op het Oranje Legioen.
2: Ja,
1: zodat die mensen allemaal in Amerika daar een beetje gaan hippen, dat zou dan leuk zijn.
0: Ja, zeker. En heb je heel veel met het WK dan, Ronnie?
1: Nou, ik heb altijd wel, als het EK, WK, dan ga ik natuurlijk ook voor de buis zitten, net als morgenavond om 7 uur, dan zit ik natuurlijk met de hele club voor de buiten, maar het is niet zo dat ik een doorgewinterde sportman ben, dat ik alles weet van alle sporters. Ik vind het fenomenaal wat er dan gebeurt met links naar rechts. En aangezien ik dus iedere weekend hele menigte voor mij zie die allemaal met me mee hippen, dacht ik, nou, ik ga dat hippen gewoon in een oranje jasje schieten. En wie weet gaan er 3 mensen in Amerika lopen hippen. Dat lijkt me toch fantastisch.
0: Al zijn het er maar 3, dan wordt er in ieder geval iets dat nummer gedaan, toch?
1: Ja, precies.
0: Leuk. Precies. Ja, nou, het is volgens mij enorm goed gelukt. Want wij hebben de plaat van de week binnengekregen. En volgens mij is die succesvol ontvangen en al een paar keer gedraaid. Dus
1: Oké, goed.
0: Ik stel voor om lekker te gaan draaien, Ronnie.
2: Lekker hippen.
0: Ja, precies. Lekker hippen, toch?
1: Ja, lekker hippen, absoluut. Er is mensen, als mensen gewoon op gaan googlen op hip Holland hip of zwemmen zonder slip, dan gaan ze vanzelf dat filmpje tegenkomen. Waar is het dus zien welke bewegingen erbij zijn?
0: Ja, precies. Conclusie: dans je uit je hoofd leren en heel vaak jouw plaat draaien. Daar komt het op neer, toch?
1: Daar komt het op neer, absoluut. Jij snapt hoe het zit.
0: Ja, toch? Hey Ronnie, dankjewel voor je tijd. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. En geniet er lekker van en vooral wat mooie weer.
1: Ja, jullie absoluut hetzelfde. Bedankt voor de aandacht voor de single in ieder geval.
2: Ja,
0: helemaal goed. En hopelijk tot snel, toch?
1: Is goed, tot snel.
0: Tot snel, dankjewel Ronnie.
1: Oké, dag.
0: Doeg.
1: Doei.
3: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Polydance, Navelbros. En dit was Liefde in de Nacht hier op Bingo FM. En het allemaal tijdens deze ja toch wel lekkere zonnige vrijdag, of niet, Suus?
1: Ja, nou, je hoort het misschien zeggen. Ja, ik ben heel erg gefocust op het dansje nu.
0: Ja, je was druk bezig, hè?
1: Ja, ik ben het dansje aan het zoeken. Want ik, mijn zoekskills zijn vandaag... laat een beetje...
0: Een beetje over. De handen wensen over, zo
1: ja,
0: gezegd.
1: Precies. Ja, precies. Maar goed, ik zou zeggen, gewoon even googlen allemaal. Dan kunnen we allemaal lekker hippen.
0: Ja, precies. Zwemmen zonder slip is het origineel natuurlijk, om niet te vergeten. Ja,
1: ja. Lekker luchtig, zou ik zeggen.
0: Ja, luchtig kan het wel zijn, met het weer.
1: Zich,
0: Je hebt wel veel bekijkt, dat moet ik er wel bij
1: vertellen. Oh, dat moet je erbij. Heb je dat wel eens gedaan dan?
0: Nee, maar ik kan me er een beeld bij voorstellen. Dat wel echt veel... kijk eens op leven.
1: Naaktstranden blijven een ding ook, hè?
0: Ja, en toch denk ik, als je dit soort dingen doet op een niet-naaktstrand, zo gezet, gaan zitten te kijken of ze water zien branden, om ik even de term te blijven.
1: Ja, precies, ik denk dat dat toch net een beetje wat verder is.
0: Ja, precies. Hey, heb je een lekkere week gehad?
1: Ik heb echt een hele drukke week gehad. Voor ik wist was het toch alweer vrijdag.
0: Ja, het is echt belachelijk. Deze week is echt...
1: ging echt heel snel. Dus ik ben ook wel blij dat het zo snel is gegaan. Want dit weekend heb ik ook allemaal leuke dingen gepland staan. Ik ga morgenavond namelijk... Ja, je gelooft het niet, tijdens de wedstrijd... Ja, je kijkt me aan. Hoe kan dit, Suus? Ja, ik ben natuurlijk een leeuwenmeisje. Maar ik ga morgenavond naar een dansvoorstelling van mijn neefje kijken. Oh, ik zeg, lieverd, heb je door wat er die avond is? Hij zegt, ja, voetbal, ja. Ik zeg, kijk, dat zegt hoeveel ik van je hou, hè, dat ik dat voor je over heb.
0: Ik wou net zeggen, normaal gesproken zit jij gewoon voor de buis... en hoef niemand jou te bellen tussen de wedstrijd door.
1: Nee, dus ik zei ook, ik zeg, joh, maar tussendoor ga ik wel stiekem eventjes op mijn telefoon kijken... als hij natuurlijk niet aan het optreden is. En hij zegt, ja, waarschijnlijk gaat iedereen dat wel doen. Dus maar jij bent bij de toppers.
0: Ja. Ja, alleen even een verschil tussen jou en mij.
1: Ja.
0: Wij gaan daar om 7 uur naartoe, want dan begint de wedstrijd. Ja. En daar ga je op het grote scherm eerst kijken naar de wedstrijd.
1: Ja, leuk man.
0: En aansluitend daaraan krijg je uiteindelijk de toppers en gaat het feest los. Dus ja, laten we hopen dat we morgen winnen van Zweden.
1: Daar gaan we gewoon voor.
0: Want dan wordt het natuurlijk extra gezellig daar.
1: Ik zat het al met vrienden te bespreken dat jij daarheen gaat. En van, kijk, sowieso wordt het gezellig morgen. Maar als je wint is het toch net wat leuker.
0: En bloedje heet.
1: Ja, heb je al een outfit?
0: Nou, ik ga lekker in mijn oranje shirtje.
1: En that's it. Geen slip.
0: Nou, ik denk dat ik wel een slipje aan doe, maar het is wel zo smakelijk tussendoor. Maar ik denk, als ik daar in mijn blote reet ga zitten, dat ik eruit gegooid word. Dan gewoon die gast is gek geworden.
1: En doe gewoon alsof je bij, wat was het nou, een kitschcamping of zo?
0: Ja, precies. Ja, kan ik vertellen, maar ik denk niet dat ik mezelf daarmee ga redden.
1: Nee, je komt niet binnen, denk ik. Nee.
0: Ik denk wel dat ook heel veel mensen mijn kant op kijken. Dat er geen mens meer is die naar de toppers kijkt. Zie de man daar.
1: Dan kun je gewoon gelijk een bordje omhoog houden. Gezellig allemaal naar ons luisteren.
0: Ja, precies. Ja, we moeten wel even sluipreclame maken. Dat is wel een dingetje natuurlijk. Dus ja, morgen de toppers, dan voor de wedstrijd. En we hebben toch nog een paar seconden tot we naar het nieuws toe moeten. Maar even terug naar die wedstrijd. Dat zei je ook alweer. Of het zou worden, Suus?
1: Ja, 2-1. We hadden contact met elkaar. En we zaten al, yes, we kunnen taart gaan halen. En
0: ik had wel helemaal geestelijk voorbereid. En ik denk, nou, dat wordt de vierde ook. Maar
1: we hebben het gejinxed, hè. We hadden gewoon elkaar helemaal niet moeten appen.
0: Nee, wat hadden we niet moeten doen? Dit was echt de grote verzoek dat het misging.
1: Hij zei dan, dus op een gegeven moment, het mag ook wel 3-1 worden. Ja, en toen werd het 2-2. Ja, dan word je hebberig, hè.
0: Beetje jammer weer, hè. Ja. We gaan het straks uitgebreid over hebben met Paul Pessel. Maar eerst even...
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. Zelfmoord komt in onze provincie het minste voor in vergelijking met andere provincies, meldt het CBS. Vorig jaar maakten in heel Nederland ruim 1700 mensen een einde aan het leven. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Het zijn vooral mannen die het niet zien zitten. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
9: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
8: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Ja, Suus, ik wil toch even voor de files nog eventjes hebben over dat koffieapparaat. Ik denk dat er een storing op te zetten.
1: Wat gebeurt er nou?
0: Ja, we zaten ook aan te kijken van dit was een pruttel een koffieapparaat.
1: Ja, wat een gek item, maar ja, leuk.
0: Ja, ik vond hem wel.
1: Het is wat anders.
0: Ja, precies.
1: Lekker dynamisch.
0: Nou, dat dus.
1: En wat er ook dynamisch is het verkeer op de weg.
0: Nou en of.
1: Ja, het is gelukkig een stuk minder inmiddels.
0: Ah, lekker.
1: Ja, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 13 kilometer. Je staat er 18 minuten vast. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer. Die staat daar 29 minuten vast. Net wat langer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 5 kilometer. Die staat daar 25 minuten vast in verband met wegwerkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en knooppunt Gouwen 19 kilometer. 27 minuten sta je daar vast. Wegdek is in slechte toestand en de rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 22 kilometer. Je staat daar 34 minuten vast. En er is een waarschuwing in verband met de forse onweersbuien. Die komen er ook aan. Dus dat noem ik er ook maar gelijk bij. Even het weer.
0: Ja, precies. Maar ze zeggen er wel bij. Vanmiddag komen er forse onweersbuien. Met name
1: in Limburg. Maar, je weet het maar nooit.
0: Jij gaat niet de goden verzoeken. Ik heb een barbecue vanavond.
1: Sorry. Ja, er komt niks aan de hand. Er komt niks aan de hand.
0: Nee, precies.
1: Zon.
0: Dank u vriendelijk.
1: Alsjeblieft.
0: Dat waren ze.
1: Ja, voor nu wel.
2: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: por favor.
1: Ja. Amor, por favor.
0: Zo, dat kan je lekker uitspreken.
1: Lekker, hè? Ja.
0: Ja, lekker. Weekend voor de deur. Nou ja, inderdaad, een redelijk druk weekend, moet ik zeggen. Ja, het wordt niet rustig. Vanavond lekker barbecue. Dat moet zeggen, ik heb van de week even, tenminste, ik ga wel de credits toch aan iemand anders geven. Niet eens aan mezelf. Nee, ik ga, nee, niet helemaal. De helft van de tuin,
1: ja,
0: daar heb ik mee geholpen. En de andere helft, ja, dat was ik niet in ieder geval.
1: We hebben de tuinkaboutertjes gedaan.
0: Ja, nou, niet eens. Nee, mijn liefje, je hebt dat gedaan. Dus je was er even druk mee bezig geweest. Dus ja, heel goed gedaan. Want ik heb echt niks met tuinieren, zus. Echt helemaal niks. Ja. Vind ik verschrikkelijk.
1: Ja, we hadden het erover. Ja, ik heb ook geen groene vingers.
0: Nee?
1: Nee, niet echt. Nou ja, ik moest laatst de planten water geven van een van mijn buurmeisjes. En ik dacht, nou ja, weet je, ze heeft overal netjes bijgezet hoeveel ze moesten hebben. Want ik zeg, ja, ik weet dat gewoon niet. En ze komt thuis en ze zegt, nou, mijn plantjes hebben zelfs nieuwe bladeren erbij. Het is echt vet goed gedaan. Ze zegt, oh, dan zou ik dan toch groene vingers hebben. Ik ga het alsnog niet doen. Maar goed, ja, ik hou van planten. Maar in mijn huis gaan ze gewoon... het gaat niet met de katten, want die eten het gewoon op.
0: Ja, nou ja, en bij ons moet je nog geen cactus neerzetten. Of in ieder geval nog geen nepplant, zo gezegd. Want zelfs die haalt het niet.
1: Oh, echt?
0: Kunstplant ook niet, trouwens. Gaat niet goed komen. Dus nee, ik vind het gewoon... in de tuin zitten vind ik heerlijk. En... als je af en toe echt even snel iets moet doen in de tuin. Maar ik zat naar dat onkruid te kijken. Ik denk, jezus.
1: Ja,
0: en toch maar een beginnetje gemaakt. Ook met oog dat natuurlijk het van de week een stuk warmer zou gaan worden.
1: Ja.
0: Dus conclusie, ja, het was wel eventjes nodig. Maar is het mijn hobby? Nee, ik hoor mensen wel zeggen, oh, ik ga lekker van de middag in de tuin werken.
1: Ja, heel veel mensen vinden dat fijn, hè?
0: Dat ik zeg van...
1: Kom maar even mij langs.
0: Ja. Maar wat is daar leuk aan? Ja, ik hoor graag van mensen wat er leuk aan is. Hè. Misschien moet ik de uitdaging erin zien te vinden.
1: Nou, bij deze. Vertel het ons. Wij weten het niet.
0: Nee, het is...
1: voor sommige mensen is misschien lekker.
0: Ik hoor van mensen wel... dat is ontspanning.
1: Ja.
0: Ja, ik kan nog niet helemaal ondervinden waar die ontspanning vandaan komt. Maar ja, wie weet, misschien zeg jij wel van nou, hè, ik laat je graag even weten. Dan mag je altijd even een berichtje sturen.
1: Ja, of op ander vlak. Want je hebt ook met bijvoorbeeld schoonmaken zo. Sommige mensen vinden het heel fijn om de was te doen. Of om te stofzuigen, Ja, hoe zeg je?
0: Ja, vind jij de was ook leuk? Of...
1: Nou ja, ik ben blij als het gedaan is altijd. Maar ja, goed, ja, die keeper ik in de wasmachine. En dan hang ik het op. En dan, het is nog het minste werk van alles wat ik thuis moet doen.
0: Ja, en heb jij niet eens een man in huis? Hè? Bedoel, ik kijk echt niet in eerste instantie of het wit of donker is. Maar je hebt in dit geval twee wasmanden staan. Wat de ene gewoon lichte was en de andere donkere was is. Maar ik zie vaak niet als er bijvoorbeeld een verdwaalde sok tussen zit of zo. Weet je wel, dat valt mij echt niet op.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben daar ook niet zo heel streng op, hoor.
0: Nee?
1: Nee, wel met nieuwe kleding. Dan denk ik, ik wil echt niet dat dit een ander kleurtje krijgt. Maar ja, ik heb ook heel veel sportkleding en dat soort dingen erbij. Ik denk, ja, daar gebeurt verder niks mee. Ik kan het bij elkaar gooien gewoon. Ja, ik hoor mijn moeder denken, wat doe jij nou? Maar ja, ja.
0: Die krijgt gelijk error, hè, van gezien, dat heb ik toch niet geleerd? Of wel,
1: dat heb ik ze niet geleerd. Nee, maar ja, ze weet dat ik het zo doe. Maar nee, is niks voor mij. Maar hey, barbecue. Wanneer word ik uitgenodigd?
0: Ja, zo snel mogelijk. Want ja, dan moeten we natuurlijk wel even zorgen voor ander vlees, toch?
1: Ja, maar dat kan ik wel meenemen. Zo.
0: Ja, dat...
1: En als je gewoon lekker stokbroodje hebt, of een patatje erbij of zo.
0: Ja, precies, jij bent al gauw tevreden.
1: Ja, zeker. Gewoon gezelligheid, toch?
0: Ja, barbecue is gezellig, hè?
1: Ja.
0: Trouwens, over... Zeg het goed, een week of twee hebben we hier bij Bingo Avenue Barbecue natuurlijk.
1: Snel, hè? Ja, daar heb ik ook zin in.
0: Lekker.
1: Maar dan beginnen we hier gewoon alvast een beetje in de studio, want het begint al rond 4 uur.
0: Als je
1: hier
0: straks, of is volgende week of over twee weken naar buiten
1: loopt. Oh, toch gewoon zo netje naar beneden.
0: Ja, precies. Als je over twee weken naar buiten loopt, hè, aan de andere kant is het. Dus je kan gewoon zo aankomen waar je.
1: Ja. Ja, nou dan loop ik gewoon vast naar beneden en haal ik wat drankjes en hapjes alvast voor ons. En dan,
0: lekker.
1: Ja, we moeten nog steeds die livestream hier aanleggen. Dan kunnen mensen zien wat we doen.
0: Ja, nou, ik denk dat mensen...
1: Niet dat mensen me willen zien eten, maar...
0: Mensen komen niet meer bij, denk ik, als ze het allemaal zien. Hé, tijd voor een beetje muziek. We gaan zo nog even kijken naar de uitgaansagenda. En we hebben straks, om niet te vergeten, Paul Pessel in de uitzending.
1: Paul.
0: Ja, ik was al bang dat ik degene was die toch het minste te vertellen had. Maar toen werd het 2-2, toen dacht ik van, nou...
1: Ja, je was stiekem gewoon blij daarmee. Oh.
0: Ik zeg niks meer.

0: Lekker hoor, zomerse muziek op de radio, het zonnetje schijnt. Oh yeah. Nou ja, je kan er inderdaad heel erg vrolijk van worden. Ik moet wel zeggen, toen ik naar de studio reed, was wel even billen knijpen. Want ik ging rond 3:10 van huis weg. En nou ja, ik reed op een gegeven moment met de snelweg op. En mijn navigatie had wel stiekem aangegeven van, goh, je kan beter de andere kant op gaan. Maar toen reed ik daar eigenlijk al, toen die ging switchen. Denk ja, ik kan moeilijk hier midden op de weg gaan keren en terug. Denk nou ja, dan het risico maar nemen.
1: Ik moet daarheen, sorry.
0: Dan maar het risico nemen. En ja, het was gewoon aansluiten. Dus de eerste de beste afslag die ik kon pakken, eraf gegaan. Maar ze zijn natuurlijk hier met die Cardinal de Jongweg bezig.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Ook dat is natuurlijk één groot drama.
1: Ja.
0: Dus overal, ja, het liep gewoon niet. Dus het was gewoon aansluiten en wachten.
1: Het was gewoon spannend eventjes.
0: Ja, precies. En meestal ben ik eigenlijk hier veel te vroeg.
1: Ja, je was ook zwaar verbaasd dat ik er al was.
0: Ja, ik denk, zuur, ben je er al? Hè? Wat?
1: Hè?
0: Ja. Meestal ben ik eerder.
1: Ja, ik was expres heel vroeg vertrokken. Ja, want ik denk, ga rustig aan.
0: Je bent gewoon fietsen vanaf Zeist, hè?
1: Ja, maar goed, alsnog heb ik binnen 35 minuutjes of zo gedaan. Dus op zich denk ik niet eens heel lang over.
0: Die warmte ook nog eens een keer.
1: Ja, maar lekker toch? Ja, ja, ik hou ervan, jongens.
0: Ja, nee.
1: Ik kan niet ophouden met het zeggen. Ik woon echt in het verkeerde land, eigenlijk.
0: Ja, je moet gewoon naar het buitenland eigenlijk. Maar
1: eigenlijk
0: dat mag
1: wel.
0: Niet. Dat kan niet, want je moet
1: dat mag niet.
0: Nee, je moet een veilige programma doen.
1: Voor jou mag ik het niet.
0: Niet doen. Nee, anders moeten we toch afspraken gaan maken.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, vanuit Bonaire of zo.
0: Ja, precies. Ja, lekker tijdsverschil en zo.
1: Bonaire, bingo, leuk. Ja, ja, gezellig.
0: Hey, je had wat uitgaanstips? Of,
1: ja, zeker. Wat ik zei al, ik ga zelf heel veel leuke dingen doen dit weekend. En een van de dingen die ik ga doen, die staat er ook op. Namelijk Heroes Dutch Comic Con. Want Comic Con is er weer dit weekend.
0: Ja, dat zag ik, ja.
1: Leuk, hè? Ja. Ga je er wel eens heen?
0: Nee. Maar voor de mensen die niet weten wat het is.
1: Ik ga het uitleggen. Ja. Altijd al wereldberoemde acteurs en comic artists willen ontmoeten. Of ben je fan van series, films, e-sports, cosplay, bepaalde muziek, maakt allemaal niet uit. Dan wil je naar Heroes Dutch Comic Con op zaterdag, dus morgen of zondag, 21 juni. In de jaarbeurs komen acteurs uit onder meer Breaking Bad en Stranger Things naar het evenement. Dus die kun je ontmoeten. Online kun je nog een kaartje kopen. Er zijn er niet heel veel meer volgens mij. Het gaat best hard. Dus ik zou zeggen, als je denkt, oh, ik wist niet dat het was. Snel naar die website toe. En misschien kom ik je wel tegen, gezellig.
0: Ja, precies. Kan je op de foto met Suus?
1: Ja. Als je weet hoe ik eruit zie. Ik heb rood haar, dames en heren. Dus dan
0: nou ja, even daarover gesproken. Afgelopen zondag reed ik deze kant op.
1: Ja.
0: En toen zag ik een vrouw rijden met rood haar op een fiets. En ik denk, dat kan niet missen natuurlijk.
1: Dus, hey, wat doe jij nou hier? En ik, wat doe jij nou hier?
0: Ja.
1: Wat deden we daar alle twee? Ja, ik was onderweg naar theater en jij naar de studio.
0: Ja,
1: ik
0: ging Maurice even een handje helpen. Dus dat
1: gezellig. Ja.
0: Heb je nog een itempje toevallig? Of,
1: ja, nou goed. Ja, ik was eigenlijk nog niet klaar voor.
0: Mag verder?
1: Ja, nee. Want je kunt er dus allemaal leuke dingen doen ook. En vorig jaar hadden ze ook een soort van kleine kermis erbij. Ik weet niet of het dit jaar weer is, maar dat was echt leuk. Of vorig jaar, 2 jaar geleden was het alweer. Dus misschien is het nog groter geworden inmiddels. Je kan er allemaal leuke dingen kopen en zo. Weet je wel, van stripboeken tot t-shirts, tot Funko Pops en zo. Je moet een keer mee, jij vindt dit leuk.
0: Maar ben jij ook dan iemand die daar wat gaat kopen? Of,
1: en ik moet wel een beetje met centjes letten. Want ik ga binnenkort natuurlijk op vakantie.
0: Ja, dus dat is
1: ook nog wat uit kunnen geven. Maar ja, aan de andere kant, dit is wel echt heel erg leuk. Dus als ik een goede Funko Pop vind, dan ga ik die zeker halen.
0: Nou ja, misschien leuk voor volgend jaar, toch? Voor mij dan.
1: Voor jou, ja. Ja, ik vind wel dat je een keer mee moet.
0: Moet een keer gezien
1: hebben. Dan gaan we gewoon op locatie. Dan gaan we dan een locatieprogramma maken.
0: Ik ga eens kijken of ik Fred zo gek krijg.
1: Ja, vast wel. Nou, we hebben nog meer leuke dingen. Maar we hebben ook nog heel veel muziek wat we natuurlijk willen draaien. Dus wat wil je eerst? Maakt mij niet uit.
0: Zullen we een plaatje draaien?
1: Zullen we het gewoon doen?
0: Ja, jij komt met een heel leuk voorstel.
1: Ja, ik weet niet of je die klaar hebt. Toppertje, heb je die klaar?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: Jelly Rimo en Tropical Danny. En,

0: mee en... Precies.
1: Lala.
0: Koekoek zo veel op de radio. En ja, eerlijk is eerlijk, het leeft wel, hè, dat voetbal.
1: Ja, nou, bij mij enorm.
0: Ja, eerlijk is eerlijk, ik vind het zelf ook altijd enorm leuk. En vooral eigenlijk omdat ik merk dat het toch altijd een soort van... als je bijvoorbeeld de Eredivisie hebt, hè, dus FC Utrecht, Ajax...
1: Ja.
0: Altijd haat en nijd onder elkaar. En in één keer is het gewoon een en al saamhorigheid... en is iedereen weer één. En dat vind ik gewoon mooi.
1: Ja, ik word er ook heel blij van. En wat ik ook heel leuk vind, is dat de Dutch Army... de Orange Army, we doen het heel goed, hè, in het buitenland. En dat is natuurlijk al jaren zo, dat waar we ook heen gaan... dat die landen echt hun ogen uitkijken van... wat gebeurt hier allemaal? Wat doen ze allemaal, die gekke Nederlanders?
0: Nederland zijn gek geworden. Dat is echt heel vaak, hoor.
1: In Amerika zeggen ze ook van... ja, Nederland is gewoon dicht, denk ik. Want er zijn hier zoveel Nederlanders. Het land kan helemaal niet meer draaien nu.
0: Nee, precies. Dat er nog mensen aan het werk zijn, dat is verbazingwekkend.
1: Ze vinden ons echt heel leuk.
0: Ik kwam hier de parkeerplaats op rijden. En meestal vrijdag is het sterven druk, maar er staat niemand.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel met het weer natuurlijk. Hè?
0: Ja, iedereen gaat zwemmen en zo, toch? Ja. Je hebt gelijk ook.
1: Maar dan hebben we morgen zo'n mooi tijdstip, hè? 7:00. Ik zit in het theater.
0: Zit jij in het theater? Ja.
1: Ja, maar met liefde. Ik vind het oprecht heel leuk. Dat gaat ook echt een leuke show worden. Alleen, ja, ik ga tussendoor wel gluren. En ik denk wel dat ik mijn virtual Van Dijk shirt aan ga doen.
0: Nou ja, even voor jouw beeldvorming. Want ik was even aan het kijken voor een shirtje van morgen.
1: Ja.
0: En... ik heb wel zo'n voetbalshirtje, maar ik weet niet of jij weet wat voor stof dat is. Maar dat plakt lekker aan je lichaam vast en zo.
1: Een beetje polyesterachtig iets? Of,
0: Nou, onder andere. Dus dat is lekker, dat gaat lekker plakken. Plak.
1: Ja, maar toch dus, zonder die slip dan?
0: Ja, nou, ik denk, ik heb nog een vorig jaar ervoor van mijn werk een oranje t-shirt gehad met het logo van mijn werk heel groot erop. En het maakt me ook geen bal uit om in die termen te blijven. Maar ik denk dat het zoiets gaat worden. Dus,
1: geen bal uit.
0: Ja, hij is lekker, hè?
1: Goeie, ja, echt goed.
0: Hey, wij gaan zo verder praten. We gaan eerst nog even een nummer draaien en dan heel gauw richting het NOS-journaal en de boodschappen. En daarna zijn we terug met de situatie op de weg.
1: Ach, leuk.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou ja, en er is weer een half uur voorbij. En dat houdt ook in als Suus in ieder geval de goede koptelefoon gevonden heeft. Ja,
5: zag je net? Ik denk, ik hoor niks.
4: Nee,
5: gek.
4: Dat is logisch nogal. Maar ga je gang.
5: Yo, het is de hitte, hè?
4: Ja, ik snap het. Dat is van de warmte.
5: Ja, nou ja, eigenlijk niet. Maar we doen gewoon eens op. Oké,

0: hebben we nog de A27 Utrecht richting Breda. Dus Lexmond en Werkendam, 12 kilometer.
1: Ja, het valt mee toch? Het nou, is wel even kijken hoe...
0: Afkloppen, hè? Afkloppen.
1: Ik kan het zeggen, mensen. Ik moet straks al naar huis toe. En ja. Al tijd zijn voor de barbecue, dus... Ja, hou het barbecue. Rustig daar, hou het rustig.
0: Ja,
1: rustig. En hou het droog.
0: Ja, nou, dat... Ja, oh, ik wou zeggen dat lukt al, maar dat... dat weet ik helemaal niet. Nee, ja.
2: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: beter wezen. En partytime. Nou ja, partytime. Het is weekend. Ik zeg je laptop dicht. De kantoordeur dichtgooien en...
1: Bam!
0: Ja, precies. Weekend vieren, toch?
1: Weekend, ja zeker.
0: Maar ja, er zijn altijd natuurlijk gewoon mensen die moeten dit weekend gewoon werken. Ja, op een of andere manier gaat dat bij mij niet helemaal goed in het weekend werken.
1: Nee, ja, ik heb het wel een hele tijd gedaan, maar gelukkig al een hele tijd niet meer.
0: En niet dat ik er te beroerd voor ben, hè, lieve mensen. Zeker niet.
1: Maar... Nee, jij werkt hard genoeg.
0: Dat daarom, en het komt ook geregeld voor dat het een keer in het weekend voorkomt. Maar ja, ik heb wel zoiets als je dan in het weekend dienst hebt of zoiets in die richting. Ja, ik weet niet dat... Nee. Was niet altijd in mijn agenda. Misschien dat meer het probleem is.
1: He? Nee, ik kan niet. Ik ben druk. Ja, maar je hebt ook een gezin en zo, hè?
0: Ja, precies. En heel veel vrienden en afspraken en gezelligheid om me heen. Dus ja, vind ik ook belangrijk, zeker.
1: Ja, maar dat is het ook, hè? Ja. Ontspanning, dat hebben we nodig.
0: Ja, ontspannen.
1: Nou ja, het is niet allemaal ontspanning. Ik zei het, ik dacht, nou.
0: Weet je, inderdaad, morgen naar de toppers. Ja, dat wordt natuurlijk een en al lachen, gieren, brullen en...

0: Ja, ik ben wel echt benieuwd naar je outfit, hoor.
1: Nou ja, het is gewoon een, ik denk gewoon een oranje shirt en een korte broek eronder. Ik denk zo luchtig
0: mogelijk.
1: Leuke
0: foto maken en dan gooi je hem gewoon lekker op de...
1: Er wordt sowieso een foto geschoten. Dat doen we meestal wel, dus...
0: Leuk.
1: Ja, en meestal gaan we van tevoren nog even een hapje ergens eten. Maar ja, dat is dit in dit geval niet handig, want je moet er om 7 uur al zijn.
0: Ja, het is vroeg.
1: Dus ik denk dat we inderdaad morgen gewoon richting die kant rijden. En dan maar een broodje daar halen of zo.
0: Ja. Oh, je gaat wel met de auto?
1: Ja, zeker.
0: Dan moet je volgens mij extra vroeg weg.
1: Ook. En in ieder geval de goede parkeergarage uitzoeken. Vorig jaar was ik vergeten een parkeerplek te reserveren. Doe ik normaal gesproken samen met de kaarten.
0: Ja.
1: Was ik dit keer vergeten. Toen stonden we in een of andere Agenepes garage.
0: Oh,
1: we
0: nee.
1: liepen om volgens mij 12:30 ongeveer, 12:45 de parkeergarage in. Ik reed er om 14:50 pas uit.
0: Oh nee, wat erg.
1: Ja, en ik had de volgende dag afgesproken om met de kinderen en nog meer mensen richting de dierentuin te gaan.
0: Oh.
1: En daar zou ik ongeveer, ja, pak een beet. Nee, nou, weten we bijna zeker, rond een uurtje of 11 zijn. Dan denk je, nou, dat valt mee. Maar deze jongen moet iedereen al thuis brengen.
0: Oh,
1: er staat rond 4 in zijn bed. En om 8:30 ging de wekker. En ik dacht echt van, nee.
0: Ja, je slaapt ook niet gelijk natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Oh.
1: Dus dat was een hele zware zondag in de dierentuin.
0: Hé, maar nu over zondag gesproken, dan is het Vaderdag.
1: Ook nog, ja.
0: Ja.
1: Ja, dus, nou, ik heb mijn verjaardagscadeau en Vaderdagscadeau eigenlijk al gehad. En dat is meer omdat ik een nieuwe zangbouw wou hebben. En die kwam natuurlijk wat hoger en wat duurder uit. Ik zei, nou, weet je, hè, ik weet toch normaal gesproken niet wat ik moet vragen. Doe dat maar.
0: Ja.
1: En ik moet ook eerlijk zijn, ik vind het vaak leuker als die kinderen moeite hebben gedaan om een tekening te maken. Daar kan ik meer van ontroerd zijn. En weet je, moet zeggen, en scholen let op, want ik vind daar wat van. Op heel veel scholen tegenwoordig doen ze dat dus niet meer.
0: Oh ja, ik denk dat ik al weet waar dit heen gaat.
1: En ja, ik vind daar wat van. Want, en niet omdat ik die papa ben die graag iets van zijn kind wil hebben. Want mijn kinderen zijn vaak wel zo creatief.
0: Dat ze zelf al wat doen.
1: Precies, maar... Ja, ik vind dat je daar als school zijnde, want er zijn ook heel veel kinderen die dat niet hebben.
0: Nee.
1: En toch heel veel ouders die wel waarde hechten aan Vaderdag, Moederdag.
0: Ja.
1: Dat ik denk van ja, kom op, weet je wel, waarom niet?
0: Ja, ik snap het ook niet, want dan is het onder het mom van ja, want hè, niet bij iedereen is dezelfde gezinssituatie bijvoorbeeld.
1: Ja, dat...
0: En ik denk ja, dat kan natuurlijk, hè. Maar dat neemt niet weg dat er ook heel veel papa's zijn die nou, er wel hè, zijn en ook voor hun kids.
1: Tuurlijk.
0: En nou, een beetje waardering is toch ook wel leuk.
1: Er zijn natuurlijk kinderen hè, die hebben twee mama's of twee papa's.
0: En dat is
1: helemaal prima.
0: Maar dan kun je toch gewoon die dag omdopen tot een extra mamadag?
1: Ja, nou, dat vind ik ook.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat je er zelf creatief moet zijn. Maar ja, ik hoor dat
0: of een opa-dag of zo. Of
1: precies.
0: Whatever,
1: ik hoor dat een paar jaar terug. Ik denk, ben ik dan zo ouderwets geworden dat ik daar nog gewoon waarde aan heb en dat leuk vind?
0: Ik denk dat sommige dingen helaas wel iets te ver worden doorgetrokken. Want ja, uiteindelijk maak je hier niemand blij mee, toch?
1: Nee, nou ja, dat dus. Dus ja, ik vind het altijd leuk als we creatief zijn geweest en nog even wat in elkaar geflanst hebben. Ja, en dan staan er tekstjes in die ze dan met de hand geschreven hebben. Ja, en dan ben ik een emotionele oude zak dan misschien in dat geval. Maar
0: wat leuk.
1: Ja, ik vind dat soort dingen mooi als dat gebeurt. Dus, maar dat ben ik niet meer bij heel veel scholen eigenlijk. Dus jammer.
0: Ja, dat is heel jammer. Ja, want ik zit echt te denken. Ik heb heel veel werkjes vroeger ook gemaakt. Voor mijn ouders natuurlijk. En ze hebben het allemaal nog. Ze staan ook gewoon uitgestald heel veel. Of ze zijn netjes ergens opgeslagen of zo. Ja, en dat is ook fijn als kind. Dat je ziet, dat wordt ook gewaardeerd wat je doet, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou, dat is dus.
0: Het is toch een en al liefde, is alleen maar mooi.
1: Ik vind het alleen maar leuk.
0: Ja, ja. Nou ja, het is dus niet alleen. Er staat hier op pad met Vaderdag. Ik ram hem er nog even in. En dat kan wel even snel.
1: Zeker.
0: Nou ja, hier staat het dus ook. Je biologische vader, je bonusvader of een ander belangrijk persoon. Met Vaderdag mag je hem, haar, hen in het zonnetje zetten. Wil je dit keer geen fysiek cadeau geven, maar samen een dagje uit? Nou, dan kun je online kijken voor een aantal leuke tips en tricks in en rondom Utrecht.
1: Ja.
0: Dus dan kun je gewoon naar onze in de buurt site.
1: En daar staan wat tips en trucs op.
0: Ja, daar staat de link dat je door kunt klikken. Dus mocht je nog geen inspiratie hebben of denken van je kan ook naar Comic-Con, maar als het uitverkocht is, dan moet je wat anders gaan doen.
1: Precies.
0: Maar goed, hier staat het dus ook. Hè. Het kan voor iedereen. Dus zolang je gewoon lekker wat leuks gaat doen. En het is heerlijk weer. Ja, let's go, toch?
1: Gaan met die banaan.
0: Gaan met die banaan, precies.
1: Hé, we gaan muziek draaien. Samuel Welten en Dansen met de Duivel. En onderweg trouwens muziek van Rusje Kot. En de jaren gaan voorbij. En zo is het wel.
0: Nou, of niet dan.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen.

woorden er ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: Even een rustmomentje in dit programma. Dit was Rutje Kot. En de jaren gaan voorbij. Sorry. Nee, Suus, het was niet te horen. Oh, dat is de schuld.
1: Nee, maar, ja, ik maak even een leuk grapje.
0: Ja, ik kreeg een, wij kregen een berichtje binnen. Goedemiddag, leuke show, leuke onderwerpen. En doen jullie bedankt zelf wat met deze dagen? Nou ja, Vaderdag, ik moet zeggen... ik vind het leuk als we als morgens wat doen of iets geven. En ja, ik vind het al leuk om leuke dingen te gaan doen. Mijn vader is er al een tijdje niet meer. Dus nee, daar doen we in principe niks aan. Maar ik vind het gewoon altijd een dag. Het gebeurt ook wel eens dat mijn vrouw moet werken in dit geval. Of te werken in de zorg. Dus dat gebeurt ook gewoon tussendoor. Dus ja, het ene jaar gebeurt er wel wat en het andere jaar wat minder. En ik ben al blij om even een hapje te gaan eten ergens bijvoorbeeld. Weet je wel, dat vind ik al prima.
1: Leuk, ja.
0: Zondag, het wordt hartstikke mooi weer. Dus ik zeg lekker richting het zwembad en de groeten, weet je wel.
1: En waar ga je ook uit eten dan zondag, denk je?
0: Dat denk ik niet. En dat is meer dat... Mijn rekening kan het even niet aan. Het is een hele dure maand. Allerlei dingen gedaan. Dus ik ben heel blij als de baas weer zegt van... Goh, hier heb je ook wat.
1: Je hebt weer goed je best gedaan. Ja. Hier heb je weer wat zin.
0: Precies. Maar en jij?
1: Nou ja, ik ben dus overdag bij Comic-Con. Maar dat heb ik dus eerst wel even besproken met mijn papa. Want ja, ik denk het is natuurlijk wel Vaderdag.
0: Ja.
1: Maar mijn vader die is wat dat betreft wel echt een Hollander. Die is daar heel nuchter in. Die, die noemt het dan, ja, maar het is ook commercieel en zo en bla bla bla. Ik denk, nou, dat is dus helemaal niet zo. Want het is gewoon een dag om die liefde te uiten. Dat zeg ik dan ook tegen hem. Maar hij zegt, ja, maar hij gaat dan zelf ook misschien wat leuks doen. Of een beetje chillen. Ik heb geen idee. Dus ik ga na Comic-Con ga ik er nog zeker even heen.
0: Even een bakje halen.
1: Even een bakje, doen. En natuurlijk gewoon ook een cadeautje geven en zo. Ja. Want ondanks dat mijn vader er misschien heel nuchter in is, ben ik dat niet.
0: Nee, het hoort er wel gewoon bij natuurlijk.
1: Ja, vind ik wel.
0: Maar wat is dan het ultieme vaderdag cadeau? Of geef je vader ieder jaar wel iets bijzonders?
1: Nou, mijn vader die is echt is gek op treintjes. Dus zeg maar, die bouwt van die sporen en zo. En allemaal ik kan het niet goed uitleggen. Dus als hij dit hoort, dan denkt hij, leg het even wat beter uit. Maar ja, nee, je hebt ook zo'n leuke treintjeswinkel ergens in Utrecht. Ja. In allerlei vormen en maten en zo. Dus ja, daar spaart hij heel veel voor. En dat is ook best wel prijzig. We hebben het over prijzen. Dus ja, vaak doen we daar iets leuks van. Want daar wordt hij heel blij van.
0: Nou, leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Dus het is heel specifiek eigenlijk elke keer.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik zal een foto zien hoe het geworden is.
0: Ja, nou ja, wat ik gisteren heb meegemaakt, Suus. Ik ga je zo meer vertellen. Het was een middag, hè. Jongen. Maar eerst, hebben we zin in de zomer, toch?
1: Zo zin in de zomer, man.
0: Lekker, hoor.

0: de zomerman.
1: Ik heb ook zin in de zomerman.
2: Nou, dat lijkt me ook wel lekker hoor. Heerlijk, tjong.
1: Nou, en we zijn er.
2: Nou, inderdaad. Ja, ik denk, ik ga je niet te lang in spanning houden. Maar mensen zijn best wel opstandig met het weer, zal je zeggen. En ik ben best wel zuinig. Nou, ik ben best wel zuinig op mijn auto. Ik ben zuinig op mijn auto, want echt... Ieder crashje doet pijn op een of andere manier. Mm-hmm. Ik heb expres gekozen voor een occasion. Want ja, ook ik rij een leaseauto. En denk ja, als het dan een hele nieuwe is en er komt een crashje op. Ja, dat is niet goed voor mijn rikketink. Dat gaat niet goed komen.
1: Nee.
2: En gisteren hadden we het idee van kom, we gaan een patatje halen. Even een hapje eten. En we lopen daar weg. En het zal een beetje onhandig instappen natuurlijk. Hè, met zo'n zak in je hand. Maar op zich ging dat prima. En op een gegeven moment komt er een vrouw naar ons toe lopen. Eigenlijk naar mijn vrouw toe van ja... Wil je wat zachter doen met de deur? En ik denk van...
1: Hè?
2: Hè? Ik had ook echt zoiets van...
1: Error.
2: Wat is dit, weet je wel? Ik zat ergens een camera te filmen, weet je wel. Wat ik in de zijk genomen.
1: Maar
2: die ging echt een hele discussie aan. Want ja, andere mensen schijnen het wel gezien te hebben. Maar ik denk, ik zit in die auto. Hè? En met de rotgang waar zij het over had... moet je minst een klap gehoord hebben. Dat kan bijna niet anders.
1: Tuurlijk, ja.
2: En toen wees een krasje aan. Maar die auto was vol kras. Ik denk, ja, leuk. Maar toen deed mijn vrouw de deur helemaal open. Van kijk, dat kan ik nooit geraakt hebben. Dus waar hebben we het over?
1: Goed zo.
2: Ja, nee, dat krasje daar. Toen had ik zoiets van, ja, toen kreeg ik echt mijn...
1: Ga weg hoor. Dus eerst,
2: en ze verwachten ook nog eens een keer een excuus.
1: Ja, dag.
2: Ja, en ik had echt zoiets van, weet je, als echt dat gebeurd is, hè. En ik heb een kras op je auto gemaakt, links of rechts, omdat ik weet hoeveel pijn dat doet.
1: Ja, excuus.
2: Krijg je echt alle gelijk van de wereld.
1: Ja.
2: Maar in dit geval was er niks aan de hand. En dacht ik echt van, ben je nou alles zoeken? Waar zijn we mee bezig?
1: Ja, soms dan moeten mensen hun frustratie over iets anders kwijt of zo. Dus dan gaan ze echt zoeken in het leven van, dan ga ik hier gewoon lekker over beginnen.
2: Ik kon op een gegeven moment ook niet meer vriendelijk blijven. Ik dacht echt, ik reed ook
1: nou is
2: echt,
1: klaar, ik wil naar huis. Of het wordt koud.
2: Ja, ik dacht, wat is dit nou weer? Dus ik dacht, er staat ergens een camera te filmen, wat ik in het zijk genomen, weet je wel.
1: Maar dat je oprecht gewoon denkt van, want je kunt inderdaad twijfel hebben van, nou misschien wel. En dan bied je gewoon je excuus aan. Maar als je het zeker weet.
2: Ja, dat dus. Dan
1: denk je ook van, nou, ben ik nog gek?
2: Ik had echt zoiets van, het zal allemaal wel aan mij liggen, maar vooruit.
1: Maar sommige mensen, ik snap dat niet. Ja, ik word heel erg vrolijk van het weer.
2: Ja, ik ook.
1: Maar ja, sommige mensen, die zijn raak toch een beetje oververhit misschien dan of zo.
2: Denk het.
1: Ja.
2: Hey Suus, wij gaan richting de boodschappen.
1: Ja.
2: En daarna alweer richting het regionale nieuws, de files. Yep. En om niet te vergeten... Paul Pessel.
1: Yes.
2: Jannie, jij stuurde nog even een berichtje. Graag een plaatje van Frans Bauer. Oh, en ik denk, we houden het reuze gezellig. Jouw hart is net als chocolade. Heel graag tot zo. Aan de andere kant van 5:30 hier op Bingo.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Zelfmoord komt in onze provincie het minste voor in vergelijking met andere provincies, meldt het CBS. Vorig jaar maakten in heel Nederland ruim 1700 mensen een einde aan het leven. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Het zijn vooral mannen die het niet zien zitten. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
3: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
2: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
4: Kom op, ga weg met je onweer.
5: Wat zei hij dat lief? En benauwd?
4: Ja, benauwd is het wel. Benauwd.
5: Nou, ik liep net naar buiten, ik vind het wel lekker. Maar goed, oké, genoeg over mij. A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten 3 kilometer. Je staat daar 18 minuten vast in verband met wegwerkzaamheden. A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Kanaleneiland en knooppunt Lunetten 3 kilometer. Dat is een kapotte auto en je rijstrook is dicht op de parallelbaan.
4: Hoppa.
5: Ja, A12, Utrecht richting Arnhem. En tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 6 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reeuwijk en het Gouwe Aquaduct 5 kilometer. Wegdek in slechte toestand. De rechter rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwe 16 kilometer. Je staat daar 25 minuten vast. Bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 11 kilometer. En dat was het.
4: Jeetje Mina, wat nou, een tempo. Hey, niet goed, normaal.
5: Ongelooflijk.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: kan, nou ja, dat moet je sowieso doen hoor. Lekker genieten toch?
1: Precies.
0: En ja, aan de telefoon hebben we niemand minder dan Paul Pessel. En Suus, hij was ons vergeten.
1: Ja, ik ben nog even aan het bijkomen.
0: Ja, maar snap ik. Snap ik.
2: Wat is dit maar nou weer? Ik kan dat wel uitleggen gelijk. Deze de hele dag bij ons een gaan en komen shirtjes bedrukken van Nederland, van Curaçao, Argentinië, noem het maar op. Dus ja, paaltjes even druk.
1: Ja, oké, okay, dat snappen
0: de
1: we.
0: De zaken gaan goed dus eigenlijk, begrijp ik.
2: Nee, perfect. Dit zijn voor ons de mooie tijden. A, is het gezellig. Je hebt reuring in je winkel. B, heb je het altijd over voetballen de hele dag. Nou, daar kan je mij van wakker maken.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk, ja, ik ben wel in mijn sas.
1: Wat
2: ja,
1: goed.
0: Ook als je terugkijkt naar de wedstrijd, Paul?
1: Ja.
2: Nee, helemaal niet. Helemaal
1: nee,
2: niet.
1: Ouch.
2: Maar ik moet wel erbij vertellen. Japan die heeft natuurlijk 75 minuten niet gevoetbald. Hè? Alleen maar verdedigen, achteruit. Ja, wij hadden gewoon niet de kracht om daar tussendoor te spelen. Nee. Of overheen te komen. Dus uiteindelijk hebben we een hele saaie wedstrijd gezien.
1: En waar ligt het dan aan dat we die kracht nu niet hadden?
2: Ik denk dat we te veel dezelfde spelers in het team hebben. Als je het middenveld bij ons ziet met Frenkie de Jong, Reinders en Gravenberg. Dat zijn drie spelers die alle drie een kunstje willen doen voordat ze de bal afgeven. In plaats van indirect spelen, bijsluiten, vastzetten. Noem het maar op, waar bij het voetballen komt kijken. Ja, dan wordt het een lastig potje.
0: Ja, maar het hoeft ook niet mooi te zijn. Hè? Je moet gewoon die bal erin rammen. Ja. Niet meer en niet minder.
1: Ja.
2: Ja, nee, dat wel. Maar kijk, een beetje, het Nederlands voetbal, dat is normaal gesproken wel verzorgd. En dan komen we wel tot kansen.
1: Ja.
2: Maar wij kwamen nu niet tot echte kansen. De Japanners, die waren ons eigenlijk een beetje de baas.
0: Ja, maar dan sta je met 2-1 voor.
2: Ja.
0: En dan ga je met wissels komen, Paul, dat ik echt dacht van zorg gewoon dat je die achterhoede dicht houdt.
1: Ja, daar was heel veel discussie
2: nee,
1: over.
2: Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Weet je waarom niet? Als hij het gewoon zo had gelaten, dan hadden we met die drie snelle voorhoede spelers, hun gingen achter 1-1 en zelfs een 0.5-1 spelen. Dus dan heb je aan de snelheid van Malen, Gakpo, heb je natuurlijk Emma en aan de andere kant hadden wij natuurlijk die Summerfield. Ja, hij wisselt ze alle drie. Dus daar hadden we geen snelheid meer. Koopmeinders, echt een goede voetballer, maar die heeft geen snelheid.
0: Nee.
2: Depay, die had zijn eigen omgekleed en die krijgt van mij in één. Wordt aan een uitkleden.
1: Nou ja,
2: En dan heb je het gehad en dan komt Brumby er nog bij. Maar die moet je hebben voor de kracht. Maar die moest nu hard gaan rennen. Daar deed je ook niks aan dan.
0: Nee, dus ja, ik vond het een hele lastige wedstrijd, Paul. En dan denk ik van ja, je had eigenlijk die 2-1 over de brug moeten trekken. En dat doe je dan niet.
2: Nou ja, weet je, hij haalde AK erin. En dan denk ik bij mij, dan gaan ze hem dicht timmeren. Dan ga je met 5 man achter spelen. En dan trek je hem over de streep. Maar AK die ging echt op het dijk spelen. Ik denk, dat is...
1: Wat ben jij nou aan het doen?
0: Ja.
2: Letterlijk, zus.
1: Ja.
2: Maar ja, weet je, de wedstrijd is gespeeld. We hebben niet verloren, we hebben een punt.
1: Ja.
2: Zaterdag heel belangrijk. En dat is tegen Zweden. En daar hebben we weer zo'n tegenstander. Ja. Waar je er niet zomaar even 3 tegen inschiet.
0: Nee, en toch hoor ik heel veel mensen zeggen van ja, het is ook niet zo dat het een hele moeilijke tegenpartij is of zo.
1: Dat zegt echt niks.
2: Ja, hebben die mensen of heel weinig naar voetbal gekeken, of ze weten niet wie erin spelen.
1: Zweden is
2: als je
1: heel
2: nou
1: goed.
2: Kijkt in de voorhoede wat ze daar hebben staan, als je die Isaac neemt, ja, die is pas geleden 150 miljoen verkocht. Ja, dan moet je er wel kunnen voetballen, denk ik.
0: Lijkt me wel, ja.
2: Ja, weet je, als iemand die dat over Zweedse spelers zegt, dan vind ik, denk ik dat ze geen verstand van voetbal hebben. Of ze zeggen zomaar wat.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Ik vind het altijd leuk om bij mensen een beetje te polsen van goh, wat vind je ervan en wat gaan we doen en gaan we winnen? Want dat denk ik dan weer wel, Paul. Ik denk wel dat we gaan winnen op een of andere manier.
2: Nee, maar er zit iets anders achter. Er moet gewonnen worden.
1: Ja.
2: Als je namelijk gelijk speelt tegen hun, ze hebben met 5-1 de eerste wedstrijd gewonnen tegen Tunesië.
1: Ja.
2: Als ze tegen Nederland gelijk spelen, hebben hun al 4 punten... en een supermooi doelgemiddelde. Dan moet Nederland van goede huizen komen om er tegen Tunesië ook 4-5 in te gaan schieten. Want anders dan ben je gewoon, heb je kans dat je overal buiten zijt.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Ja, en niemand denkt daar zo over. En die denken allemaal, ah joh, Zweden, die winnen wel Tunesië. Nou ja, die kennen helemaal niks. Maar die hebben even een andere trainer over laten komen. Jij denkt dan niet dat die man zijn eigen nog twee keer verschut laat zetten door met 3 of 4-0 te verliezen?
0: Dat denk ik niet, nee. Zeker niet.
2: Nee, nou dus daar hebben we het al. Tegen dat soort tegenstanders komen wij. Dus wij moeten echt wel morgen aan de bak om een goed resultaat neer te zetten.
1: Ja, sowieso vind ik niet dat je ergens van uit moet gaan. Inderdaad, van, oh, dat land is sowieso slecht. Ik denk, ja, er zijn wel gekkere dingen gebeurd in de wereld. Nou. En überhaupt de laatste paar wedstrijden. Er zijn heel veel wedstrijden geweest waar er gelijk is gespeeld of zelfs gewonnen van echt hele grote landen. Door landen die niet zo hoog in de ranking staan. Dus ja.
2: Hé, hey, zus, wat hoor ik nou?
1: Ja, ik weet al wat hoor.
0: Hey, zus, valt open van verbazing.
2: Ja. Het voetbaltalent is geboren.
1: Maar, het heeft even geduurd, maar ze is
0: wel
1: er.
0: Paul, als straks weer de eredivisie begint, hè, dan moet ze wel aan de bak, hoor. Want die...
2: Ik moet je eerlijk zeggen, die zus. Ja, maar ze hebben wel gelijk, want er waren verrassende uitslagen.
1: Dank u.
2: En zeker elftallen die je dacht van, nou, die winnen. Ja. En die moesten alle zeilen bijzetten om een gelijk spelletje eruit te halen.
0: Eens.
2: Dus chapeau, zus. Chapeau.
0: De wonderen zijn de wereld nog niet uit, Paul. Echt.
2: Zeker niet.
0: Maar om over wonderen te beginnen. Ja. Wat zeg jij, zus? Hoeveel gaat het worden morgen?
1: 3-1.
0: 3-1, Paul.
2: Ja. Ik hou het op 2-1.
0: 3-2.
1: Ja, wel voor ons, hè?
0: Ja, uiteraard. Ja,
2: en dan is in ieder geval 3 punten. Ja. En dan kunnen we met een wat rustige hart de laatste wedstrijd tegen Tunesië tegemoet zien. Ja. Maar ja, weet je, het gaat moeilijk worden. We zullen het zien morgen. Maar ik hoop dat één van ons drieën gelijk hebt. Dan doen we in ieder geval nog lekker mee.
0: Ja, precies. En de andere kant is, ik ben morgen bij de toppers, Paul. We gaan eerst op het grote scherm kijken naar het voetballen. En daarna barst het feest los. En ja, even eerlijk. Even eerlijk, het feest kan alleen maar beter natuurlijk als we ook nog eens een keer gewonnen hebben.
2: Ja. Eigen honden, dan zit je toch met een ander gevoel in die arena. En dan is het, de sfeer is ook anders, helemaal met je eens. Ja. En over een ander gevoel, onze FC gaat morgen ook weer trainen.
0: Dat wou ik net aanhalen inderdaad.
2: Oh, en die gaan zondag een open training op het veld van Helikwijk, waar iedereen vrij toegankelijk is. En kan aanschouwen hoe de nieuwe spelers, nieuwe trainer, nieuwe staf allemaal de eerste keer uiteindelijk aan het werk gaan. Dus voor degenen die dat graag willen, eerste training zondag open dag.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoor, Paul. Ik ben echt heel nieuwsgierig hoe dat straks gaat. Zeker die nieuwe trainer. Ik moet daar nog een beetje bij inkomen, zo gezegd. Ik denk dat iedereen het wel een beetje heeft. Maar ik ben nieuwsgierig. Ik hoop echt dat het een succes gaat worden dit jaar.
2: Hey, en volgende week, zaterdag om 2:30, SC Utrecht, de Graafschap, de allereerste oefenwedstrijd. Dus er komen weer leuke weken aan.
0: Leuk, het voetballen gaat weer leven.
1: Ja, lekker.
2: Zeker weten. Maar we gaan eerst nog een Oranje Week bekijken.
0: Precies.
2: En daarna gaan we weer met de Rode Week verder, want dat is van ons clubje.
0: Inderdaad.
1: Allemaal leuke oranje shirtjes aan. Let's go.
2: Ja,
1: toch?
2: Helemaal goed.
0: Ja,
2: okay.
0: Precies, Paul moet gauw verder, want die heeft nog heel veel oranje shirtjes in elkaar te flansen natuurlijk.
2: Ja. Ik ga er nog een paar drukken. Ja, zeker.
0: Is goed, man. Hey, dankjewel weer. Okay. Fijn weekend.
2: Groeten en tot volgende week.
0: Tot volgende week, Paul.
2: Oké, doei.

0: dit?
1: Ja, dit is wel de nieuwe K3, hè?
0: Ja, ja, maar ja, ik vind dit wel echt een heel leuk nummer.
1: Ja, ze hebben het leuk in elkaar gezet. En even eerlijk, Donny heeft gewoon leuk voor elkaar. Want die staat gewoon 2 keer in de top 40.
0: Ja, slimmerd is het, hè?
1: Ja, die jongen die doet het echt goed. Het begin dacht ik echt, wat is dat voor snuiten? Maar denk ja, laat hem maar schuiven. Dat
0: echt
1: heeft hij goed gedaan. Zeker, als hij begint te praten al helemaal. Dan kom je helemaal niet meer bij.
0: We moeten hem ook een keer in de uitzending
1: vinden. Dat dacht ik wel. Hé, hey, wie we trouwens volgende week in de uitzending hebben. Aankomende vrijdag.
0: Ons Bramke.
1: Precies, Bram van de Ven. Die gaat een nieuwe single uitbrengen. En die komt aanstaande vrijdag uit.
0: Ja.
1: Dus we hebben ook meteen de primeur. En dat houdt in dat we natuurlijk eventjes gaan ondervragen. Wat ga je doen? Waar is hij mee bezig? En Bram luistert trouw naar ons, want die zit dan in de auto en een bingo of hem aanstaan en luistert gezellig mee. En hij stuurde net ook van, goh, de rit gaat een stuk vlotter met jullie op de radio. Dus
0: lief,
1: Bram, dank je wel. En dan denk je, ja, dan kunnen we deze uitzending niet gaan afsluiten, Suus, zonder hem even gedraaid te hebben, toch?
0: Zeker.
1: Zonder draaien?
0: Let's go.
1: De mooiste van het

0: even terug in de tijd met Just an Illusion. Altijd leuk, hè? Een beetje nostalgie op de radio. Tenminste, ik vind het af en toe wel even leuk om te draaien. Laat ik het ophouden.
1: Ja, het stoft hier een beetje.
0: Ja, precies. Het moet af en toe een beetje schoongemaakt worden hier. Maar,
2: Ja, leuk.
1: En jullie laten die schoonmaakster hier niet naar binnen. Gesproken loopt ze hier altijd tussen 4 en 6.
0: Nou ja, ik heb de hele schoonmaakster vandaag niet gezien, hoor.
2: Ik wel. Zeker wel. Ja, ik heb met ze staan kletsen.
0: Ik kom tussen 4 en 6 meestal de studio niet
2: uit. Ja, ik wel. Ja,
0: dus minstens ik enorm nodig moet plassen, maar dan meestal niet. Dus.
2: Nee, ja, daar ga je. Dan zie je het ook niet.
0: Hé,
2: ja.
0: Hij zit aan de andere kant. Hij zit naast jou, voor mij aan de andere kant.
3: Hij is er alweer.
0: Ja, het zit er alweer bijna op voor ons. Ja. Voor het weten worden we eruit gebonjourd. En het is de hoogste tijd voor... hoe heet dat programma ook alweer?
1: Ja,
0: de
1: Bingo-bol. We gaan het bierflesje zo opentrekken.
0: Ja, lekker.
1: Het is weekend. Ja. En lekker weer, dus wat wil een mens nog meer?
0: Ja. Heb jij dat ook, dat je er wel vrolijk van wordt, van het warme weer?
1: Jazeker. Maar liep ik nu vandaag op locaties waar het best wel vrij warm was. Warmer dan buiten eigenlijk, dus dan is het nog wel een tandje erger.
0: Nou ja,
1: op het hoort erbij.
0: Zijn we wel altijd van het klagen. We hadden het vorige week nog over, is het slecht weer, lopen we te mopperen? Is het droog, lopen te mopperen? Ja. Op het moment dat we dat de zonnetje schijnt, lopen we te klagen. Dan is het te warm, dus het is nooit goed.
2: Ja, nogmaals, mij hoor je niet, hè?
0: Nee, jij bent hier wel van, hè?
2: Ja, ik ben helemaal happy die peppy.
1: Ja. Ja, dat zei ik. Ja, heerlijk.
0: Precies, het zonnetje schijnt en Suus is blij, dus...
2: Ja, precies.
0: Hé, zo naar 6, wat gaat er allemaal gebeuren op de zender? Ga je nog speciale dingen doen of is het gewoon...
1: Het opmerkelijke nieuwtje, de muzikale favoriet en de beukplaat.
0: Hopsakee.
1: Ja, Suus
2: kan meedoen. Ja, ik kan allemaal meedoen, ja.
0: Ja, precies.
1: Meespringen.
2: Hoppa.
0: Gelukkige plannen voor het weekend?
1: Ik zit in... nee, eigenlijk niet. Ja, lekker van het weer genieten. Ik moet ook nog een klein beetje bijbruinen, dus...
0: Ja, precies. Ja, dan krijg ik weinig kans voor dit weekend, vrees ik. Ik zit in een groot stadion, zo gezegd. Dus dat...
1: dan wordt het iets lastiger, maar...
0: Ja.
2: Overdag kun je toch gewoon even rondlopen.
0: Overdag ook een vrij druk schema, maar ik zit te denken om zondag lekker te gaan zwemmen.
2: Ja, okay.
0: En dan heb ik wel heel veel tijd om lekker in het zonnetje te gaan hangen, dus dat komt helemaal goed.
2: Lekker.
1: Geniet ervan.
0: Gaat zeker goed komen, jij veel plezier zo. En Suus, het zit er alweer op, het is tijd.
2: Lachelijk.
0: Ja, het valt ergens op.
2: De
0: twee
2: hoogste
0: uur.
2: Tijd.
0: Ja, we worden nog uitgebonjourd door Gert-Jan, dus...
2: Ja, we kunnen vast blijven zitten, maar...
1: Nog 3 seconden.
0: Hey Suus, fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Geniet ervan. En tot volgende week weer.
2: Tot volgende week.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad... wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren... zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland... zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn... Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen... maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media... heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet... In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld... en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd... tijdens de Oranjemars moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. Het is een vrijdagavond. Het is 19 juni 2026, 6:02. En ik heb een aantal vertragingen voor je. We beginnen op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 14 minuten vertraging. De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 8 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en de Gouwe. Knooppunt Gouwen, 14 minuten, wegdek is in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. De A27, Breda richting Utrecht. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. 30 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. En de allerlaatste op de A27, Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 12 minuten vertraging.
4: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

Ja, dank je wel. Oh, wat een heerlijke muziek. Een hele goede avond. Ja, inderdaad, 6:08. En je luistert weer naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je natuurlijk gewend bent van ons. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daartussenin zit. We gaan er een feestje van maken. En ik neem jou graag deze lekkere, warme, misschien...

0: Een klein beetje broeierige vrijdagavond mee richting 8 uur. En dan gaan we vanaf 8 uur verder richting middernacht. En dan hopen dat het een klein beetje afgekoeld is om ze lekker samen met Lawrence Nicolaas naar bed toe te gaan. Tot aan middernacht. Ho, ik heb er nu al zin in. Wat gaan we vanavond doen? Natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Mijn muzikale favoriet. En natuurlijk de beukplaat. Een en al gezelligheid op jouw radio. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag bijdragen aan die gezelligheid. Ja, dan kan dat, hè. Je mag me een verzoekje sturen via de Bingo FM app. Of via de mail gertjan@bingofm.nl. En je mag natuurlijk bellen met de studio 0909-321-2211.
1: Dit zijn de nieuwe releases van deze week.
0: De nieuwe releases van deze week. En dat is deze. Daarvoor gaan we richting, ja, het oosten, ja. De poort van Twente. Ik heb het over Robert Pater met zijn allernieuwste nummer die vandaag uitgekomen is. Blijf toch bij mij.

Je hebt haar niet nodig. Flemming en Meta Jor hoort hier op Bingo FM. Ja, nog steeds leuk dat je erbij bent. Bij de Bingo Borrel, het begin van jouw vrijdagavond. Het begin van ja, jouw weekend. En een lekker warm weekend. Ja, het is... Ja, je hebt het vast wel gevoeld of je hebt onder een steen gelegen. En dan had je denk ik nog warm. Of nou ja, warm. Lekker zomers. Want het lijkt er wel op alsof de zomer is losgebroken. Ja, want vandaag was het 33, 34, 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het ook nog 29, 27 graden. Wel met een klein beetje regen dat er zou kunnen vallen. Maar ja, nee. Daar kijken we gewoon tussendoor. En tussen de buien zal het vast wat droog zijn. Dus we gaan er gewoon van genieten. Ik hoop dat jij er ook lekker van geniet. En dat je lekker geniet van de zomerse klanken hier op Bingo FM. Miranda die belde mij net. En zij vraagt een plaatje aan. Vol positiviteit en vol vreugde. Dit nummer aan van... Of nou ja, ze vraagt iets aan van Jannes. En ik zat even een klein beetje te kijken tussen de lijst. En toen kwam ik deze tegen. Het heeft te maken met het weer aan het strand van Puerto Rico.

Rocco, Jeffrey Heese hoorde hier op Bingo FM. En als je vanmiddag al naar Bingo FM geluisterd hebt, dan heb je bij Menno in de middag, bij Bingo in de middag, rond de klok van 3 uur, het gesprek gehoord samen met Jeffrey Heese en Menno. En daar kreeg hij te horen dat hij aankomende weken de bingo schijf is hier op Bingo FM. Ontzettend leuk gesprek, dus als ik zou, als ik jou was, zou ik dat gesprek zeker gaan terugluisteren. Want het is een ontzettend leuk gesprek. Kan via de Bingo FM app of natuurlijk via de website. We gaan naar muziek. We gaan naar de bankzitters met hun nummer Multimiljonair.

feest is geweest. Frank Verkooijen hoorde hier op Bingo FM. We gaan richting het regio-nieuws van 6:30. Maar eerst deze voetbalplaat. Oranje groot en machtig. Stefan Harks en Erik Dieck.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Tram 22 rijdt niet door een wisselstoring. De verbinding tussen Utrecht CS en de Uithof ligt er waarschijnlijk de rest van de dag uit. Eerder deze week was er ook al een storing op dit stuk. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem. In de middenconsole, dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
1: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Heijn, Raymond Hermans, hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 6:30. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met lekkere Nederlandstalige muziek. Van oud tot nieuw en alles wat daartussenin zit. Zo om 6:45 mijn muzikale favoriet. En misschien is er wel ruimte voor jouw verzoekje. Laat het me vooral weten via de Bingo FM app of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En je mag natuurlijk ook bellen met de studio 0909-321-2211. 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. We gaan een nummer draaien van Emma Heesters. Meisje uit de klas, natuurlijk. Hier bij Bingo FM.

0: Dus wat ik zoek, jong best. En Lange Frans hoorde hier op Bingo FM. Dit nummer werd aangevraagd door Sabine. Ik heb je lief. Paul de Leeuw, hoor je hier op Bingo FM.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: heb je lief. Paul de Leeuw hoorde hier op Bingo FM en werd aangevraagd door Sabine. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dat is het nummer van Russo aan Mart Hoogkamer, de Amsterdamse zomer. Pat mij, ik hoorde het nummer vanmorgen en ik dacht, wauw, lekker nummer. Het, laten we hopen dat het lekker door de radio klinkt. En we maken er gewoon mijn muzikale favoriet van.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

laatste moet nog komen. Jong en Dom, Tina Martin, hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor Roy Donders en Wesley Klein, Al Mijn Maten. En als je nou, als je nou luistert, dan weet je natuurlijk dat je je verzoekplaatje kan aanvragen. Dat kan via de Bingo FM app en natuurlijk via de mail getjanapenstaatjebingofm.nl. En je mag bellen 0909-321-2211. En wat je natuurlijk ook kan, als je hier op de redactie zit. Hans, dit liedje is voor jou. Het barbecue lied. Kees Dix.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

zijn bedrog. Marco Bozzato hoort hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 7 minuten over 7. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je met een lekkere Nederlandstalige zomerse muziek. En we gaan er lekker van genieten. Zo om 7:15 natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Rond 7:15 de beukplaat. En voor de rest een hele hoop lekkere muziek. Laat vooral weten wat je wil horen op deze mooie vrijdagavond. Dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Ik hoorde van de week bij een groot radiostation dat dit wel is de echte zomerhit kon worden. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

Ja, ik zeg ciao, doei, adios. Guido van der Graaf hoorde hier op Bingo FM. En dit nummer werd aangevraagd door... Nee, niet dit nummer. Het nummer dat er nu aankomt, dat werd aangevraagd door Bets. Ze vraagt het nummer aan voor Miranda, Jeffrey en de rest van Bingo FM. Henk Bernhard en Ben jij een engel die lacht? Nou, dan gaan we die gewoon lekker voor je draaien, Bets. Geniet lekker van het weer.

0: Ben jij een engel die lacht? Henk Bernhard hoorde hier op Bingo FM. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, inderdaad, het fascinerende nieuwsfeitje. Veel mensen die dromen er misschien over. Maar deze man, ja, hij deed het gewoon. Miljoenen Instagram-volgers voor 40-jarige keeper. De held van Kaapverdië. De keeper van Kaapverdië, Josimir Vorzia, heeft in enkele uren enkele miljoenen volgers op Instagram bijgekregen. Voorafgaand aan het duel met Spanje had de 40-jarige doelman zo'n 50.000 volgers op het social medium. In de nacht van maandag op dinsdag stond de teller op ruim 3,7 miljoen volgers. De wedstrijd tegen de oud-wereldkampioen eindigde in een 0-0 gelijkspel en leverde Kaapverdië, een land met ruim 500.000 inwoners, het eerste WK-punt op. Ja, Vorzia werd na talloze reddingen uitgeroepen tot de man van de wedstrijd. Toen de woordvoerder de keeper na afloop van het duel liet zien hoeveel volgers hij erbij had gekregen, zei hij: gek. Heel gek. Ja, hij is niet de eerste WK-speler die op social media plots uitgroeit tot een beroemdheid. Eerder werd de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Paine door de Argentijnse influencer opgemerkt als minst bekende WK-speler. Een oproep om hem te volgen resulteerde erin dat het aantal Instagram-volgers van een Nieuw-Zeelander opliep van 4200 naar inmiddels ruim 5,7 miljoen volgers. Paine noemde dat knotsgek. Ja, het zou je maar gebeuren, hé. Sommige mensen die vechten en die kopen volgers, maar deze, ja, die deed het gewoon. Van 50.000 volgers naar 3,7 miljoen volgers. Nou, daar kan eigenlijk geen voetballiedje aan te pas komen. Ik heb gekozen voor Gerard Joling. Rood, wit, blauw.

Santa Cruz, Route de Soleil. Hoorde je hier op Bingo FM en daarvoor Gerard Joling. Rood, wit, blauw. Hey, je kan natuurlijk nog steeds je verzoekje insturen via de Bingo FM app. Of natuurlijk via de mail getjanapenstaartje@bingofm.nl. En je mag ook bellen met de studio 0909-321-2211. 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Ik heb nu deze voor je klaarstaan. Deze Amsterdamse zanger Danny de Munk. Met zijn bekende nummer Vrienden voor het leven. Natuurlijk hier op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Tram 22 rijdt niet door een wisselstoring. De verbinding tussen Utrecht CS en de Uithof ligt er waarschijnlijk de rest van de dag uit. Eerder deze week was er ook al een storing op dit stuk. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem. In de middenconsole, dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
1: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Dan op het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Ja, Monique Smit en Jari Hellegers hoorden hier op Bingo FM. Ben je verliefd? Nou, laat het me weten. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 7:30. En dat betekent nog een 24 minuten de bingo borrel. Vanaf 8 uur hoor je natuurlijk Timo met Timo's avondshow. En vanaf 10 uur ga je samen met Lawrence Nicolaas naar bed. Een en al gezelligheid op jouw vrijdagavond. Misschien is het een klein beetje warm, maar ja, wij als Bingo FM zijn gezellig bij je. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag nog even snel een leuk nummer horen. Ja, laat het me vooral weten. Dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Ik zie een verzoekje binnenkomen van Joris. Ik ga eens even kijken wat ik voor hem kan draaien zo. En dan, ja, gaan we het wel zien. We gaan naar deze voetbalplaat. Morgen moet Nederland natuurlijk voetballen. 7 uur in de avond. Je hoort hier op Bingo FM Wolter Kroes. FIFA Hollandia.

wil met je lachen. Guus Meeuwis en Vagrant hoorde hier op Bingo FM. Dit nummer dat wordt aangevraagd door Joris van den Berg. Totdat Somebody Else a Lover.

0: Somebody Else Lover. Hij werd aangevraagd door Joris. Het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor...
1: De Beukplaat.
0: Ja, inderdaad, de Beukplaat. En ik heb vandaag gekozen voor zanger Alex en lanterfantje Adio Amor. En de remix natuurlijk hier op Bingo FM.

Pascal Redeker hoorde hier op Bingo FM. Bijna 8:02. En dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Het zit weer op voor mij. Timo die zit alweer klaar voor een spiksplinter nieuw Timo's avondshow. Tot aan 10:00. En vanaf 10:00 hoor je natuurlijk Lawrence Nicolaas. Die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Ik zou zeggen heel veel plezier bij Timo en bij Lawrence. En ik spreek jou hopelijk volgende week vrijdag weer bij een nieuwe Bingo Borrel. Geniet een klein beetje van het weer. Hou het een klein beetje koel. Maak jezelf misschien een klein beetje nat. En probeer te genieten. Ja, als het regent is het ook niet goed, hè? Nee, laten we het gewoon accepteren. En lekker meezingen met de Lawine Boys. En dat is het belangrijkste van deze dagen. Wat zullen we drinken? Nou, geef mij maar een lekker potje pils.

0: te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

waren opgeblazen en Wilbert Pigmans met de Toreador hier op Bingo FM. Het is 8 uur geweest. Je luistert naar een nieuwe Timo's avondshow. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je met heel veel fijne muziek van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht. En wat een heerlijk weer hè, vandaag. Een beetje een plak weer, al zeg ik het zelf. Maar al met al moet ik ook een beetje van genieten. Hè. Na deze toch al mindere weken van minder weer is de zon eindelijk in het verschiet. Zo te brengen deels voor je klaarstaan. Na deze van Diggy Dex en JB Roy. Treur niet, ode aan het leven.

Het is toch een beetje een andere sound dan van hem gewend zijn. De volkszanger Henk Dissel uit Zeist bracht vorig jaar deze plaat uit, Gek Henkie. En daarmee wil hij iets meer de zomerse beats opgaan. Dat is aardig goed gelukt, vind ik zelf. Goedenavond, Timo's Avondshow. En dit is Sven Doornink. Het is waar.

Het is ook wat, hè, als de liefde voorbij gaat. En daar zit Mieke over op deze plaat. Onze liefde gaat nooit voorbij. En die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Hans de Boy is onderweg naar jou met alle vrouwen. Nou, laten we maar komen, hoor. Na deze

Als het mij ligt, een van de grootste grootsheden Nederlandse muziek. Hans de Boy met zijn heerlijke plaat. Alle vrouwen op de vrijdagavond van Bingo FM. Met zometeen Gerard Joling naar deze van Gerrit Snijder. Cubaans Café.

ik weet niet hoe met jou zit, maar ik kan die hoge tonen echt niet nadoen. Ook niet in de karaokebar. Maar Gerard Joling, ja, het is gewoon vanzelfsprekend hè, voor hem. Met deze plaat die je net hoorde op Bingo FM met Hou je morgen nog steeds van mij. En ja, ik moet een beetje opschieten. Het is 8:30 geweest. Het regionieuws staat klaar. Na deze klassieker van Django Wagner.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Tram 22 rijdt niet door een wisselstoring. De verbinding tussen Utrecht CS en de Uithof ligt er waarschijnlijk de rest van de dag uit. Eerder deze week was er ook al een storing op dit stuk. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem. In de middenconsole, dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
1: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
0: Timo's Avondshow.

uitgebracht vanwege de film. Mannenharten uitgebracht in 2013 en Bluff en Nielsen bedachten daar dus de soundtrack voor. En dat werd een succes. Het werd een echte hit dat jaar. En nu hoor je natuurlijk bij Timo's avondshow op Bingo FM. 8:30 geweest met de havenzangers onderweg. Te water zelfs. Na deze van Jannes. Dans de morgen tot bij mij.

0: Als we één levensles mogen meenemen van Henk Dame, is het wel: word nou niet verliefd. Daar zingt hij over op deze plaat. Die hoor je bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Dit is Tineke Schouten met het papegaaienlied.
1: Ik voel

0: te zijn.
1: Een beetje ballads op de vrijdagavond. Deze van Roxy Dekker, waarin ze zingt over een jongen die is weggegaan. Loser, hoor je op Bingo FM.
2: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij één van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
4: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
3: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel.
5: Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Timo's Avondshow.

0: Ze noemen zichzelf ook wel Heesje en Breesje. Ik heb het dan over Jeffrey Heesen en Brace, die elkaar steeds vaker opzoeken in de muziek. En je hoort ze op Bingo FM met Van Mij Alleen. Een hele goede avond aan het begin van jouw weekend. 9 uur geweest, Timo's avondshow met nu Gordon. Ga dan.
1: Ik wilde je nog bellen, maar het is beter van niet. Als ik jouw stem weer hoor, doe dat mij zo'n verdriet. Is dit echt ons?

Ik moet wel zeggen dat Roxy Anna Hazen steeds lekkerere muziek uitbrengt. Zoals deze, Chaos Gedoofd. Die horen bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Benny Nijman is onderweg met Koekje van Eigen Deeg. Ja, die krijgen we allemaal. Ook in voetbal. Minder over zometeen na deze van Jesse Fields. Doen we het vaker. Ik kan...

Benny Neeman zingt over koekje van eigen deeg. En dat is meer dan relevant deze week voor de sport. Want het WK-voetbal is in volle gang in Amerika, Mexico en Canada. En ja, Nederland heeft al een koekje van eigen deeg te geven aan Zweden. Want hun zien ze morgen dus om 7 uur de aftrap tijdens de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. En wie weet maken ze dan nog kans om winnaar te worden in de pool als ze deze wel winnen, hè? Hoe dan ook, morgenavond kijken. Ik ga het zeker doen. Ik zie jij ook wel. Dit is Jaap Reesema met Zij is voor mij.

uitgebracht eind jaren 80. Toen Frank Boeien in het Kronenburgpark in Nijmegen geconfronteerd werd met een oud klasgenootje die in de prostitutie zat en heroïne verslaafd was. En daar zong hij dus deze plaat over. Een klassieker in Nederlandse muziek, heel erg mooi. Je hoort allemaal op Bingo FM. Ook deze is mooi, van Rob van Hemert, Zandloopster.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Tram 22 rijdt niet door een wisselstoring. De verbinding tussen Utrecht CS en de Uithof ligt er waarschijnlijk de rest van de dag uit. Eerder deze week was er ook al een storing op dit stuk. In Utrecht heeft meer dan de helft van de inwoners last van te veel verkeerslawaai. Het geluid komt boven de 55 decibel uit en dat is te vergelijken met dit. Een pruttelend koffiezetapparaat. Zo'n 16.000 mensen hebben er erg veel last van en enkele slapen er slechter door. De gemeente wil op veel wegen de snelheid nu verlagen naar 30, dat zou schelen. De politie heeft de jacht geopend op bouwers van geheime verstopplekken in auto's. Criminelen gebruiken die voor wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Maar die verstopplekken zijn dus steeds moeilijker te vinden, zegt de politie.
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
1: Lange tijd waren bestuurders alleen strafbaar als er iets illegaals in die verstopplekken lag, zoals wapens of drugs. Oekraïners worden verplaatst naar de tuin van het provinciehuis. Nu zitten ze nog in het provinciehuis. De tuin is een betere plek, want het pand moet worden opgeknapt. In die tuin komen woningen. Het is maar tijdelijk voor 5 jaar. Het gaat om 200 opvangplekken. Dan nog het weer. Het is tropisch warm en benauwd. Tegen de avond kans op onweer, regen, hagel en zware windstoten. In het weekend is het iets minder warm dan maximaal 28 graden.
0: Timo's avondshow.

Abraham, maar John de Bever heeft ook zijn eigen versie uitgebracht van deze fantastische plaat. Daar in dat kleine café aan de haven, hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. 9:30 geweest inmiddels, komend half uur ben je nog lekker bij je met heel veel fijne Nederlandse muziek. Met zometeen Laura Heijgen, na deze van Paul de Leeuw. Blijf

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van jouw vrijdagavond met Laura Heijgen in 1 seconde. En dit zijn Chirac, Christian Day, Bilal Wahib en Ronnie Flex met Als je bij me blijft. Jacques Chirac.

Een en al lof voor Justin De Wild, een nieuwe binnenkomer in de top 40. Want al enkele weken staat hij op 1 met deze plaat. Cheerio, en die hoor je hier op Bingo FM. Marco Kraats en Lange Fransen onderweg. Na deze van Mart Hoogkamer en Miss Montreal, houden van haten.

0: Lekker,
1: ook man. Dit weekend wordt het heerlijk weer. Temperaturen lokaal oplopend tot 30 graden. Maar ja, daar gaat deze plaat niet over. Wel gewoon als de zon schijnt. Makko Kaats en Lange Frans. Nicole is onderweg naar deze van Danny Christian. Ai, ai, Olga.
2: Er was

zou wat zijn, hè? Als bloemen konden huilen. Nou, volgens Nicole wel dus. Die zingt daar een plaatje over en die hoor je hier bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Het is bijna 10 uur en Lars Nicolaas staat te trappelen om jou lekker op bed te gaan leggen. Tot middernacht is hij bij je in een nieuwe Naar Bed met Lawrence. Ik wens je heel veel plezier met hem. En pak vooral die app erbij. Vraag je plaatje aan of bel gratis via 0909-321-2211. Nogmaals, ik wens je een heel mooi weekend toe. Geniet van de zon. Mooi weer. Een beetje voetbal kijken morgen, 7 uur. Nederland-Zweden. En ik wens je het allerbeste toe. Nog één plaat voor je van België. Het goede doel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje vanwege de onweersbuien. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen is voorlopig nog ontregeld. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië. En Meloni zelf?
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans dus op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: excuses. Ik moest hem heel even installeren. Ja, dat ging even niet goed helemaal. Ja, sorry, ik was net een beetje te laat binnen. En ik moest nog mijn koptelefoon inpluggen. Maar ik zat weer helemaal verstopt. Afijn, we zijn er. Hey, goedenavond. 3:10. Lawrence hier. Je hoorde net al in het NWS Journaal. Kijk uit, want ja, er kunnen zware buien aankomen. Volgens mij ja, hier in de provincie Utrecht valt het op zich nog mee. Maar wel code oranje in andere delen van het land. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op de A27 Utrecht richting Breda. 3 kilometer langzaam rijdt tot stilstaand verkeer. De weg is dicht in verband met een spoedreparatie. Tussen Noordeloos en knooppunt Gorkum ben je een kwartier langer onderweg. En er zijn een aantal wegafsluitingen. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij Vinkeveen ook een spoedreparatie. De afrit is dicht. Je moet keren bij Apkoude. En de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West wegwerkzaamheden. De weg is dicht, dus je moet omrijden. Dan is het nu nog niet zo druk, maar ik denk dat je morgen de weg op gaat richting aan de kant van Amersfoort, richting Barneveld. Nou, dan sta je denk ik wel even een tijdje vast, hoor. Hey, goedenavond. Een zeer warme avond. Het is vrijdag 19 juni. We gaan beginnen met Naar Bed met Lawrence.
1: Naar Bed met Lawrence Nicolaas.

Alweer 31 jaar geleden, 1995. René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken. Hier op de Stadszender van Utrecht. Goedenavond, het is 8 minuten over 11. Het is vrijdagavond, 19 juni. Van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor een Ben met Lawrence. Ik ben er tot middernacht. Live en wel vanuit de studio. Vanuit de Hengeveldstraat 29 in het mooie Utrecht. En terwijl het nu echt wel wat donker aan het worden is. Ja, merkte ik eigenlijk nog helemaal niks van noodweer of zo. Valt het op zich relatief nog mee. Ik voelde wel wat spettertjes, maar het is wel ontzettend benauwd. Ik dacht vanavond, nou, ik ga gewoon lekker in de studio live radio maken. Ik heb ook de keuze om lekker thuis te zitten natuurlijk, hè. Om daar radio te maken. Maar met een temperatuurverschil van een graad of 14, 15... dacht ik, nou, ik ga gewoon lekker in de studio zitten met een graad of 19. Lekker met de airco aan. Dus ik heb het zelfs een beetje fris. Kun je nagaan hoe erg dat is. Mocht je zoiets hebben van, goh Lawrence, ik wil wel wat aanvragen bij je. Heb je misschien een lekkere foute moment in gedachten? Want zo dadelijk ga ik er al één draaien. En ook in het volgende uur van de show. Laat even weten. Stuur een berichtje via Insta @LawrenceNicolaas. Je mag me bellen 0909-321-2211. Optie 1, dan krijg je mij. En optie 2, dan kun je de showbox inspreken. Je mag het ook gewoon mailen, Lawrence@bingofm.nl. Of door een bericht te sturen.

Vrienden uit Volendam, Nick en Simon met Hoe Lang? Nou, hoe lang tot middernacht? Ik ben even bezig ondertussen met een bericht om online te zetten. Ja, ik ben helemaal gek van sociale media. En Loris Duclaas op Instagram, mocht je me nog niet volgen. Of via Facebook. Maar ik heb denk ik vanavond wel 80 foto's gemaakt. En ik heb er eindelijk eentje voor elkaar gekregen. Dus die ga ik zo dadelijk even posten. Doe even een duimpje omhoog. En laat even van jezelf horen. Vind ik wel erg gezellig. Ja. Ik ben tegenwoordig niet meer zo makkelijk... Niet van je avond. Nou, ik ben het woord kwijt. Loris Duclaas. Ik ben niet meer zo tevreden over mezelf. Hè? Recht uit het hart. Ach, iedereen heeft toch een bepaalde, schaamte. Bingo FM. De schaamte van 150.

Origineel Sivan Rowland en Keating, If Tomorrow Never Comes. En je hoorde de Nederlandstalige versie, een beetje gecombineerd met Engels. Dienstouders en Frank van Netten, Als ik er morgen niet meer ben. We gaan zo dadelijk naar de eerste foute moment van vanavond. Stuur hem in een appje naar de studio met de Bingo FM app. 0909-321-2211. Je mag hem ook even DM'en via mijn eigen Insta, @LawrenceNicolaas. En ik kreeg net van Jolanda een bericht. Goedenavond Lawrence, het is erg warm. Wij zitten lekker te luisteren. En wij hebben sowieso Bingo FM altijd aanstaan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En of ik Jantje met ome Henk kon draaien, ik zing dit lied voor ome Henk. Nou, dat is een beetje een parodie op... dit is wel grappig. Een parodie op Jantje Smit, hè. Ik zing dit lied. Nou ja, en dan in de versie van ome Henk. Jantje, ik zing dit lied voor ome Henk. Ik weet, er zitten misschien wat woorden in. Nou ja, we moeten hem accepteren. Het is wel leuk. We gaan ervan genieten. Alsjeblieft, Jolanda.

wel. Ga nou naar huis.

Jantje met Ome Henk. Ik zing dit lied voor Ome Henk, hoorde je. Ik zing dit lied voor jou alleen, de parodie. Hey, het is 5 minuten voor 11:30. Ik wil nog even een update doen, want ik had het net over code oranje. Niet voor ons in de provincie. Maar ik krijg net een pop-upje binnen. Als ik naar buiten kijk, begint het opeens te onweren. En ik word hier ook gebeld, dus dat moet heel even blijven bellen. Maar het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincie Utrecht. Plaatselijk kunnen er stevig onweersbuien voorkomen. En code oranje geldt tot 11 uur vanavond. Het onweer kan gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter doorsneden. En veel regen. In korte tijd. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien vooral in het land weer af. Aldus het Weerinstituut uit de beeld. Code oranje geldt momenteel ook voor Zuid-Holland en Noord-Brabant. En eerder was de waarschuwing ook van kracht voor Zeeland en Limburg. In de rest van het land gold sinds code geel vanwege de warmte. En code geel geldt ook in de komende dagen nog, ook in Utrecht. Dus even rekening mee houden. Mocht je nog gedraaid moeten, pas dan even vooral op. Even kijken, 0909-321-2211 is het telefoonnummer. Je kunt ons bellen. Je kunt ook eventjes een appje sturen, dus laat het maar even weten. En dan gaan we nu naar Max met Zin in Jou. Oh, is het zo'n avond? Lekker hoor. Ja. Oi, oi, oi, oi, oi.

0: wat uitdagend, zeg. Daar is het er vrijdagavond voor, hè? Gewoon lekker zin in jou. Maar ja, dat is dat laatste meestal niet. Nee. Nee, laat maar. Ja. Och, ik word melig. Nee. Ik ken niet zoveel van die successen. Ja, ik heb al jarenlang zo'n abonnementje bij Tinder. Maar goed, het mag allemaal niet baten. Helaas. 0909-321-2211. Optie 2, spreek je de showbox in. Optie 1, kom je bij mij live de uitzending in. En er is gebeld. Goedenavond.
1: Hele goedenavond, Laurens.
0: Hey, goedenavond. Dat is lang geleden.
1: Super lang.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Kan beter.
0: Ja, kan beter. Ja, het is ook niet echt mooi weer buiten nu momenteel. Jij woont in Utrecht, Sterrenwijk, toch?
1: Ik woon in Sterrenwijk, jochie.
0: Is het, ja, wijfie, maar is het daar ook aan het knallen zo met die verlichtflitsen, zeg maar?
1: Jo, en we staan 5 uur voor de deur.
0: Ja, ik dacht net een uur geleden, ik zag helemaal niks staan voor de provincie Utrecht. Nou ja, net kwam er een pop-upje in onze app van Bingo FM van goh, code oranje is nu van kracht tot 11 uur. Dus ik dacht, oh, ik ga even naar buiten. Het was al een beetje aan het spetteren, maar nu, als ik nu naar buiten ga, wacht even, ik ga heel even kijken, want we hebben hier een prachtige raam. Even kijken, oh, het lijkt wel kermis. Kermis bij rtvutrecht.nl. Het is echt attention. Ja, dat was. Ah, fijn. Nee, dat gaat nu even lekker tekeer. Ik hoop dat ik straks veilig naar huis kan rijden. Want toch, ik ben wel een beetje bang voor onweer.
1: Die nog één.
0: Ach ja. Nee, ik vind het gewoon eng, weet je. Want het kan op ieder moment kan hij ook de beveiliging binnenstappen. En dan zegt hij, goedenavond, gaat alles goed? Ik zeg, ja hoor. Ik ben lekker nog bezig tot middernacht. Dan, ja. Maar die komen dan op het moment dat je je koptelefoon op hebt en muziek aan hebt staan, Kaya. Ken je dat?
1: Oh ja, dat ken ik.
0: Dus dan is het alweer een beetje angst schijten. Maar ja, fijn, maakt niet uit. Verlopen gigantisch uit als het om een fout moment gaat trouwens. Want het is zo gezellig vanavond. Jij kwam ook nog even lekker tussendoor. Ga je nog wat leuks doen de komende dagen?
1: Nee, ik blijf lekker niks doen.
0: Ja, wel lekker genieten van een barbecue bijvoorbeeld, of een wijntje.
1: Nou, nee, ik mag geen alcohol.
0: Mag je geen alcohol?
1: Nee.
0: Oh nee, dat begrijp ik. Ja, nee, maar wel een lekker kopje thee, want dat doe je wel.
1: Thee drink ik wel, ja.
0: Lekker.
1: Maar die neem ik morgenochtend weer lekker, bij mijn sneetje brood.
0: Oh ja, en bij Marcel Drijf, want die zit er vanaf 10 uur.
1: Wie?
0: Marcel Druijf. En op zondag tegenwoordig Maurice Frank met muziek bij de koffie.
1: Ja, klopt.
0: Dus één en al gezelligheid.
1: Ja, ik was mijn radiootje weer vergeten toen ik daarheen moest.
0: Och, dat is niet handig. Nee,
1: dus ik ga er weer eentje bestellen morgen. Dan heb ik er ook eentje voor het ziekenhuis.
0: Ja, kijk, de luisteraars weten natuurlijk niet helemaal wat er aan de hand is. Maar we weten gewoon dat je gewoon momenteel heel veel energie en liefde vanuit ons kunt verwachten. Gewoon, je zet Bingo FM aan en je wordt gewoon weer vrolijk.
1: Zeker weten, want ik heb toen straks ook al een praatje aangevraagd bij, hoe heet die?
0: Bij Gert-Jan.
1: Van 6 tot 8 zit.
0: Ja, bij Gert-Jan.
1: Ja.
0: Onze Veluwese vriend. Ja, topper, hè? Leuk. Super.
1: Die vraagt ook als, hoe is het nou?
0: Oh, hoe is het? Nou ja, tuurlijk. We zijn allemaal meelevend, hè? Je weet toch hoe dat gaat?
1: Ja, zeker.
0: Dat is mooi. Hey, ik ga jouw plaatje draaien, want ik kom nou al in tijdnood, merk ik. Want ik moet nog een foute moment doen. Had ik eigenlijk al bijna een kwartier geleden moeten doen. Ik moet straks nog even Alexander bellen. Alexander, ik kom helemaal niet meer eruit. Oud-ex-bondgenoot, moet ik nog even bellen. Kijk je dat trouwens?
1: Ja, dat kijk ik.
0: Och, heb je vanavond gekeken?
1: Nee, ik ga maandagmiddag kijken.
0: Oh ja, heel goed. Dus wat vind jij van de bondgenoten momenteel? Een beetje leuk?
1: Ja, een beetje saai worden.
0: Nou, hoe dan?
1: Ja, die zuurvorm van een Mila en die met dat roze haar.
0: Oh, Bonnie, ja. Zijn wel de leukste. Ach ja, nou ja, we gaan het straks allemaal horen wat Alexander...
1: Waarom ga jij het niet in, Laurens?
0: Ik heb wel vaak die vraag gekregen. Ik heb weer een mailtje gekregen, maar ik ga het denk ik niet doen, nee. Of misschien ook wel, maar
1: ook,
0: misschien de komende cyclus 30 nog niet. Misschien over een tijdje. Ligt eraan hoe ik me voel.
1: Je hebt gelijk.
0: En je vroeg of ik Lorenzo kon draaien, hè?
1: Ja, onschuldig en klein.
0: Ja, Lorenzo Nieuwhuizen ga ik voor je doen. Ik zeg een heel mooi weekend.
1: Jij ook.
0: 4 minuten over 11:30. Lekker zo meteen slapen, zou ik zeggen.
1: Hoi,
0: hoi. Lorenzo Nieuwhuizen, onze Utrechtse ster. Dit is Onschuldig en Klein.

Ja, het gaat echt los hoor. Momenteel in Utrecht. Donder en bliksem. Het is ja. Het koelt nu wel momenteel af. Het is nu 21 graden met zware regenval. Ach ja, het is echt niet leuk. Nee, ik ben helemaal niet zo van het onweer. Maar ja, fijn. We gaan naar de eerste fotomoment van vanavond. 11:08. Fijn dat je erbij bent. En nou ja, er komen leuke berichten binnen hoor. Want Jasper, jij vraagt om een zomerse van S Club 7. Oh, ja, lekker hoor.

0: heerlijk zo vlak voor het weekend hoor. Met onweer gedonder luister je naar Bebbert Lawrence. Tot middernacht ben ik bij je hier op de stadscentrum van Utrecht via de 107.7. Een groot deel van de provincie Utrecht via DAB+, via bingofm.nl en de app. Is het inmiddels 10 minuten over half 11 en wij hebben iemand aan de telefoon. En dat is Alexander. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond maatje, hoe is het?
0: Ja, het gaat fantastisch. Tot het begon te onweren, want ja, ik zit hier helemaal alleen. Ik heb zoiets van, en dan zit ik helemaal alleen in het gebouw. En dan ben ik eigenlijk een beetje waakzaam, want ik ben bang dat de beveiliging zo binnenkomt en dat die me laat schrikken. Dus ik ben heel erg op mijn hoede op dit moment.
1: Nee, dat snap ik. Ik zit bij mijn ouders in Hoefscheest en ik zie alleen maar licht flitsen alsof je in een discotheek zit. Joh, het is echt niet normaal.
0: Nou, ik dacht net en, ook. Ik zit in een soort Discovery-kermis in zo'n attractie met allemaal van die lichtflitsen. Alleen ik mis dan de harde muziek buiten, maar dat heb ik dan op mijn kop, zeg maar.
1: Ja, joh. Ja, ik denk wij kunnen nog een beetje vluchten, maar als je in een bondgenoten zit, dan kan je geen kant op.
0: Nee, dat klopt, want dan heb je wel activiteit. Hè? Je mag tegenwoordig ook even naar buiten volgens mij, om even te karten of gewoon lekker spelletjes spelen. Dat is deze zomer volgens mij, hè?
1: Ja, het is net zoals vorig jaar eigenlijk. Toen had je ook een spelelement met de tent en de zwarte schapen. En nu heb je dan de leeuw, geloof ik, omdat het de WK is.
0: Ja, klopt.
1: En eigenlijk komen heel veel dingen terug. Dat is wel grappig, dat je ook even naar buiten kan. Echt een beetje zomereditie, ja.
0: Ja, heel even terugkomend. Jij hebt zelf meegedaan, hè, aan de bondgenoten. Inmiddels, denk ik, ruim een jaar geleden.
1: Alweer, ik denk 8 maandjes geleden. Maar de tijd vliegt inderdaad, ja.
0: Het gaat heel snel. Wat mij is opgevallen is dat er best wel veel bondgenoten, ex-bondgenoten terug zijn gekomen. Hoe komt dat?
1: Toen ik erin zat kwamen ook 4 mensen terug. Ik denk dat het bij de zomereditie hoort, dat ze het ook een leuk spelelement vinden. En het zijn soms bekende gezichten die ook weer voor reuring kunnen zorgen.
0: Ja.
1: Spraakmakende mensen, dus waarom niet, denk ik. En ze hebben allemaal volgens mij deze keer geen ton nog gewonnen. Bij mij zat er wel iemand die terugkwam die al een ton had gewonnen.
0: Oh, ja.
1: Maar ik denk dat de kijker het ook heel erg leuk vindt soms, een bekend gezicht terug.
0: Nou, wat vind je eigenlijk dat Chester nu uit is, hè? Salar, Noah is eruit. Wat vind je daar nou van? Want het waren wel bekende op een gegeven moment. Een beetje eigenlijk om een programma vast te houden. Ik mis ze wel.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar ik denk dat het ook wel goed is om steeds vernieuwing erin te krijgen. En nieuwe mensen. En dat het ook een beetje het succes is van deze formule. Dat het spannend blijft. En op een gegeven moment is een verhaallijntje misschien ook wel een beetje klaar met de relatie die dan loopt. Dus ik denk dat het wel verfrissend is, steeds nieuwe mensen in een realityprogramma.
0: Ja, toch nog een vraagje aan jou, hè. Want wij hebben regelmatig contact. En je had vorige week een verjaardag. Ik zag Bianca. Ik zag heel veel mensen, zeg maar, op jouw party.
1: Ja, jij was ook uitgenodigd, maar je kon helaas niet.
0: Nee. Dat klopt, ik had andere bezigheden, helaas, maar dat gaan we zeker nog een keertje doen. Toch nog de vraag, waarom ga jij niet gewoon, pleeg dat belletje even naar Talpa en zorg ervoor dat je gewoon met Cyclus 31 mee gaat doen, want daar zit ik nog steeds op te wachten.
1: Ja, ik hou van reality, dat zeg ik altijd, ik hou van echt reality maken ook, dat vind ik hartstikke leuk, daarom heb ik al aan meerdere programma's meegedaan. Dus ik zou zo weer meedoen, alleen het is gewoon zo dat ik kinderen heb en die wil ik niet weer 2, 3, 4 maanden missen voor nu dan. Maar ik zeg nooit nooit, misschien is er wel een formule dat je 3 weken terug kan of een keer 1 cyclus terug kan.
0: Ja.
1: Dus ze mogen me bellen.
0: Nou ja, ik zag toen een paar maanden geleden dat je kon bieden via vakantieveilingen en toen dacht ik van ik sla over.
1: Ja, daar gingen bedragen doorheen. Dat was wel voor een goed doel natuurlijk, maar dat was echt bizar.
0: Ja, goede doelen zijn altijd goed, hè?
1: Maar inderdaad,
0: ik zag het, ja. Erg.
1: Maar is er niet iets voor jou om de bondgenoot in te gaan?
0: Ik vind het op zich vind ik het wel leuk. Maar ja, als ik al die activiteiten zie, dan heb ik zoiets van, misschien ook maar niet.
1: Moet je gewoon een goed team samenstellen, dat je een paar sportieve mensen hebt. Ja. Laat je die het werken.
0: Ja, maar toch. Kijk, mijn oma kijkt ook iedere avond. Nou ja, de laatste tijd kijkt ze ook wel vaak herhaling, omdat het nu tegenwoordig om 10 uur is, hè. Of althans, om 9 uur. En vorige week was het om 10 uur, volgens mij. En dan slaat ze even over. Maar ze zegt van, ja, Lawrence, als jij mee gaat doen, dan ga ik niet meer kijken. Want je hoeft me niet te bellen. Want we gaan geen belminuten met jou spenderen. Want ik ga niet met mijn kop op tv, zegt ze dan. En daarbij, ja, joh, je kan dat toch niet. Je bent niet slim. Je kan dit niet. Je kan dat.
1: Lekker. Nou, niet slim te zijn om te winnen, hoor. Dat zie je ook aan een paar mensen die een ton hebben gewonnen. Dus,
0: dat is zeker waar. En zelfs in de finale hebben gezeten.
1: Precies.
0: Precies. Nee, lekker man. Nou, denk er nog even over na. Als Marco, jij misschien weer teruggaat, dan ga ik misschien ook meedoen. Dan hebben we gewoon weer een beetje...
1: Hartstikke gezellig.
0: Dan hebben we gewoon weer... Daarom.
1: Ja, een bondje vorm is toch ook leuk als je dat met vrienden kan doen. Dus,
0: precies. En zorg ervoor dat je binnenkort gewoon een keertje met Marco even aan gaat schuiven. Dan gaan we een keer wat zuipen in de stad.
1: Gaan we afspreken. En ga jij nog een leuk WK-nummertje draaien zo?
0: Weer erin horen?
1: Ja, die van, even kijken, van Gerard Joling. Die is wel leuk, toch? Voor morgen.
0: Welke wil je van Gerard horen dan?
1: Ja, zijn nieuwste over het WK, die lijkt me wel leuk.
0: Oh, wacht even kijken. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oh, je brengt me hier geleden. Oh, moet ik heel even zoeken hoor. Even kijken.
1: Is dat iets rood, wit, blauw of zo?
0: Ja, dat klopt. Maar we hebben hier een apart mapje met WK-hits en zo. Even kijken. Want sommige platen, althans onze WK-liedjes, die draaien niet automatisch mee. Want anders hoor je te veel van die WK-liedjes.
1: Oh, oké. Ja, dat snap ik wel. Dus, maar dus... gewoon om even in de stemming te komen, want ze moeten morgen winnen.
0: Ja, zeker. Laten we hopen, hè?
1: Ja, laten we het hopen.
0: Waar ga jij kijken?
1: Ik ga in Breda kijken.
0: In Breda?
1: Of all places. Ja, of all places. Dus, volgens mij wordt het lekker gezellig druk daar ook.
0: Gezellig in Brabant. Nou, dan kennen ze wel een feestje, hè? Dan kennen ze wel maken.
1: Ja, en waar ga jij kijken?
0: Ik heb eigenlijk nog helemaal geen plannen, volgens mij. Ik denk dat ik morgen gewoon lekker thuis ga kijken op de bank. Lekker met de airfryer aan. Hè, Alexander?
1: Is de beste plek, joh. Dan zit je helemaal fit.
0: Oh, ik bestel gewoon weer lekker een kapsalonnetje. Of ik ga voor Ming Ming. Dat is ook lekker Chinees. Heerlijk.
1: Oh ja. Oh, okay. Lekker.
0: Dus dat. Nou, ik ga hem draaien voor je. Hey, maatje, rustig aan en geniet ervan, hè?
1: Oké, hey. Fijne avond.
0: Hoi.
1: Hoi.

Gera Joling met rood, wit, blauw. Dat is speciaal voor Alexander. En we gaan nu naar Jef Geese met Loco. En hij is verrast door Menno vanmiddag 3:15. Hij is namelijk de komende week...

Dat Touch met Touch Me There hoorde je. Tjeerd in Treintje Oosthuis. Ja, die vormde dat in de jaren 90. Begin 2000, even uit mijn hoofd. Het heeft niet zo heel erg lang geduurd hoor. Hey, het is 4:04 op de klok. Laat even weten, wat mag ik voor je draaien? Geef jouw suggestie door via 0909-321-2211. Met de Bingo FM app of via lawrence@bingofm.nl. Of via mijn eigen Instagram, @LawrenceNicolaas. Moet je eens even luisteren buiten, momenteel in Utrecht. Ja, we hebben een microfoon op het dak staan. Bij RTV Utrecht, ja, het gaat echt tekeer momenteel. Dus mocht je toch nog de weg moeten, ja, kijk uit. En ja, geen bomen opzoeken. En ik zou eigenlijk maar even wachten. Dus misschien wel wat beter. Nou, laten we dan naar Guus Meeuwis gaan. Met Van Gaam, Dondert en het Bliksem. En zo dadelijk het NOS Journaal van 11:00. Daarna nog een uurtje naar bed.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen, meldt een Libische hulporganisatie. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat er in de Eemshaven kerncentrales komen. En met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. Naast de Eemshaven in Groningen, Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien blijkt de locatie in de Eemshaven beter. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van die honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en ook morgenmiddag flink zonnige periode. Bij 23 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette Schut, dank je wel. Het is 10:53. Goedenavond. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie. Je hoorde het net al, hè? Code oranje. Op de A27 Almere richting Utrecht. 10 kilometer inmiddels langzaam rijend verkeer tussen Almere Hout en Huizen. De A27 Utrecht richting Breda. 2 kilometer langzaam rijend verkeer. De weg is dicht door een spoedreparatie tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum. Daar ben je een kwartier langer onderweg. En op dit moment ook wat meldingen door schade. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Nieuwegein zijn bomen omgewaaid. De afrit is afgesloten. En dan de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij Vinkenveen een spoedreparatie moet keren bij Apkoude. Dat is afslag 3. En de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid. De weg is daar ook dit weekend toch helemaal afgesloten. Voorzichtig als je de weg op gaat dus. En we gaan maar lekker door. Nog een uurtje. Hè? Ja hoor. Naar bed met Lawrence.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

0: Lekker hoor. Vrijdagavond 19 juni. Rolf Sanchez met Criss Cross Amsterdam. Alweer 5 jaar geleden.
1: Zij is incredible voor mij.
0: Ik vind het zo ontzettend snel gaan. Maar dat heeft ook met de coronaperiode te maken. Corona. Ja, weet je nog wat het was? Ja, dat is alweer gewoon ruim.

Laten we Roy Oostzegel eens even gaan draaien. Ja, want Nederland, we worden kampioen. Nou, laten we het hopen, Roy.

Marcus, Marcus, laat me proeven van het leven. Ja, ja. Afijn. 11:15, kwart over elf, 19 juni. Nog drie kwartier ben ik bij met Nabemma Lawrence. En ik kreeg een berichtje binnen van Dennis. En Dennis, je vraagt om K3. Nou ja, een beetje laat. Gaan we dat gewoon doen? Ja, gaan we gewoon doen. Alleen, ik kan even niet vinden. Hier staat het. Ja, Lawrence, Lawrence, Lawrence. Het wordt later. Een V-kaartje, dat betekent vrije keus. Wat ga ik dan doen? Zou ik dan gaan voor Hey Mama? Of zou ik gaan voor... Even kijken, wat is leuk van K3? Tele Romeo. Dat vind ik wel leuk. Gaan we gewoon voor Tele Romeo. De Nederlandse versie of de Duitse? Oh, je hebt ook nog de Duitse versie. Even kijken hoor. Oh, dit is weer het draai hoor. Bewaren we voor de volgende keer. We gaan naar de

Nou, bel maar hoor. 09-09-3-21-22-11. Ja, nou ja, dat is altijd maar een verrassing, hè, wie aan de telefoon krijgt. Ik weet 1000% zeker dat ik... Wat is dit nou weer? Och, ik heb weer wat op de achtergrond aan staan, hoor. Mijn Instagram zat open. Één ding weet ik wel zeker, 1000%, misschien wel 10.000%, dat ik vanavond...

Ed Sheeran met Justin Bieber, I Don't Care. Lekker hoor. Zo'n foute moment op de vrijdagavond, terwijl het lekker aan het onweren is. Het is 8 minuten voor 11:30. Gaan we naar Paul de Leeuw met Ik Heb Je Lief.

0: weet niet of je zit te wachten.
1: Maar ligt eraan.
0: Op een vriendelijk woord van mij.
1: Oh, wat lief.
0: Als ik jou oproep in gedachten.
1: Hartje, hartje.
0: Maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten. Als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders. Die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

En ook zeker mijn hele leven lang, hoor. Ja, check mijn Insta maar, @LawrenceNicolaas. Het is bijna 11:30. Ik dacht, misschien gaan we zo dadelijk toch nog een extra foute momentje doen. Daar heb ik gewoon ontzettend zin in, ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Gewoon vrijdag, zo'n stapavond. Of misschien wel gewoon lekker thuis. Misschien wel lekker de airco. Ja, ik vind het hier heerlijk. Och, helemaal mijn strot uitkomen straks als ik weer terug naar huis moet in die hitte. Maar ja, afijn. Hey, heel even over het weer. Het KNMI heeft de code oranje afgegeven. Dat was tot 11 uur voor de provincie Utrecht. Alleen dat is nu verplaatst tot middernacht. Het onweer kan samengaan met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter doorsneden en veel regen in korte tijd. Onder meer in de stad Utrecht is het hevig tekeer gegaan met veel bliksem, zware regenval en harde windstoten. Is te lezen door onze collega's van de nieuwsredactie van RTV Utrecht. Uit diverse plaatsen in de provincie komen inmiddels ook meldingen van stormschade. In de loop van de nacht neemt de kans op onweersbuien voor overal in het land weer af. Aldus het Weerinstituut in de beeld. Code oranje vanwege onweer geldt momenteel voor een groot deel van het land. Alleen voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel. En verder geldt ook nog een weerswaarschuwing. Code geel in het hele land vanwege de hitte. Nou, de gemeente die krijgt ontzettend veel meldingen. Althans, de brandweer die krijgt veel stormschademeldingen. De brandweer roept op om alleen te bellen als de brandweer in jouw situatie echt nodig is. Op dit moment worden ze overspoeld met telefoontjes, is te lezen op onze website rtvutrecht.nl. Het kan dus wat langer duren voordat de mensen kunnen helpen. En ja, dus gaan even prioriteiten stellen. Ze gaan kijken wie eerst gaat. En via onze website vind je ook een linkje. En daar kun je op klikken. En dan zie je in welk geval je de brandweer mag bellen. En wanneer je misschien een andere organisatie nodig hebt. Bijvoorbeeld de gemeente. Dus denk daar eventjes over na. Gaan we even kijken of dat ook nog wat doet met verkeer. Momenteel, omdat het zo slecht is op de weg. Ik ga hem heel eventjes bijpakken. Want ik zie wel een oplopende file momenteel. En dat is op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld. Weer een half uur langer onderweg. En dan de A27 Utrecht richting Breda. 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht in verband met spoedreparatie tussen Noorloos en knooppunt Gorkum. En dan nog een andere melding. Hè. En dat geldt dan tot morgen 5 uur. En dat is de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West. Wegwerkzaamheden is daar de weg dicht. Dus ja, je wordt omgeleid. Dus dat is ook weer even een dingetje. Nou, pas op als je nog de weg op gaat. Ga je stappen. Wacht even, zou ik wel zeggen. Ja, of ga gewoon lekker thuis blijven, joh. Ja, joh. Lekker een raampje open, bingo FM laten en dan een biertje erbij. Is wel beter. Ja, is veiliger. Hey, het is exact 11:30. Dit is Vincent. Verstopt.

Ik word opeens wel chagrijnig hoor. Jeetje, mine. Oh, ik heb een iPhone. Nou, wat een gekut zeg. Mijn hele opslag is vol. En ik heb ook nog zo'n abonnementje. Ik betaal bijna een tientje per maand om die iCloud te beheren. En dan kun je niet eens een filmpje opslaan. What the fuck zeg. Lang leven de iPhone. Oh, even boos worden. Samen wel te nu met echte liefde is te komen.

echte liefde is te koop. Nou, dat werkt niet, ook niet bij mij, hoor. Nee, als ik wat geld tegenaan gooi, dat trappen ze ook niet in. Nee. Oh, wat een negatief zelfbeeld, hè. Monique Smit met Tim Douwsma nu. Eens zomaar.

0: Volg Bingo FM op Instagram, @BingoFM. Like onze Facebookpagina en mis helemaal niets van jouw favoriete programma.
1: Dag Laurens, ik ga naar bed. Welterusten.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Linda Roos en Jessica met Ademnood 1996. De dames uit goede tijden, slechte tijden. Ja, Roos werd gespeeld door Guus Nederhorst, is helaas niet meer onder ons. En Linda Dekker, die zit anno 2026 nog steeds in de soap. Wel al jaren weg geweest hoor. Maar Babette van Veen, die zit er nog steeds in. En Jessica Harms, Katja Schuurmans, die gaat weer terug. En dan komt ze weer weg. Dan gaat ze weer weg. En dan komt ze weer terug. En dan gaat ze weer weg. En ze komt weer terug. Zo gaat het momenteel een beetje met Katja Schuurman. Hey, het is 11:45. Ik dacht, zal ik nog een lekker fout momentje doen? Ja, daar heb ik wel zin in. Ik heb eigenlijk helemaal niks klaarstaan nu. Hoe kan dat ook? Ja, ik was een beetje bezig met mezelf. Dat klinkt heel fout. Nee, dat bedoel ik niet. Met mezelf, met mijn telefoon, met wat filmpjes. Want ik was met mijn iCloud aan het klooien. Ja, mijn geheugen was vol. Mijn interne geheugen. En dan denk ik bij mezelf van ja. Dus dat. Een lekker fout momentje nog. Ga ik dat doen? Ja, dat ga ik doen. Naar Raymond Hermans in de boeken. Ach, dit is weer een uitzending om zeker in de boeken te zetten, hoor. Ja, dit was de radio. Waar blijf je?

0: In de boeken van Raymond Hermans. Nou, deze uitzending kan inderdaad weer in de boeken.
1: Lawrence Nicolas.
0: En zo heet ik al mijn hele leven, al bijna 34 jaar lang. Laatste foto moment van vanavond, 14 minuten voor 12. Oh!

Jeroen van der Boom met een luchtballon hier op Bingo. Er staat tussendoor nog een nationale nieuwe. Nou, dat is niet bij ons, maar we hebben er wel van genoten, hoor. Hey, kijk even op de klok. Ja, het is 2 minuten voor middernacht. Dat betekent dat de show daar Ben Florence erop zit van vrijdag 19 juni. Het is nog steeds aan het bliksemen. Ik weet niet, hebben ze inmiddels al even kijken. Je gaat het zo dadelijk waarschijnlijk ook in het NWS-journaal van middernacht horen. Even kijken hoor. Code geel is vanaf middernacht van kracht, dus bijna. Ja, hier en daar zijn er wel wat stormmeldingen. Nou ja, we zien het allemaal morgen uiteraard. En je leest het ook in onze app en bingofm.nl. En waar door de hele provincie kun je ook even checken via de RTV Utrecht app en rtvutrecht.nl. Ik ga afscheid nemen, ik vond het erg gezellig. Ik ga lekker zo dadelijk ook mijn bed in. Ik hoop veilig en heel lekker thuis te komen. En morgenochtend word je fris en fruitig wakker gemaakt. Niet om 8 uur, maar vanaf 10 uur. Door mijn lieve collega Marcel Druif, muziek bij de koffie. En daarna hoor je Henry Vervoerd met Weekendlunch. We hebben nog Menno Otgeren. En we hebben ook nog Camel de Bruin vanaf 4 uur. Nou, en dat was dan wel weer de zaterdag. Dan gaan we er non-stop in. En dan zondag Idemdito. Dan hoor je ook weer muziek bij de koffie. En dan ga je lekker koffie drinken om 10 uur. Met onze nieuwe collega Maurice Franke. En dan hoor je ook weer Henry. En daarna hoor je nog John Schaap en Camel de Bruin. En dan Fred Sieblink. En Geert de Groot is jouw afsluiter van jouw weekend, de zondagavond. Nederlands elftal morgen kijken. Heel veel plezier ermee. Ik ga lekker mijn bedje en zo, ja. Ik ben mijn tijd aan het vollullen, merk je het, ja. Nee, we gaan naar het NWS-journaal van 12 uur. Nogmaals, mocht je nog de deur uit moeten zo dadelijk, veilig rijden, veilig zorgen dat je thuis komt natuurlijk. En word weer fris en fruitig wakker morgenochtend. Bye-bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 20 juni. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade, vooral in Midden-Nederland. In Utrecht zijn bijvoorbeeld bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Eerder op de avond viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer in het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het nog vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet ver.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal.
2: Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Anti-Foltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.